Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

before. Dear Mars, let me hold you like I never did.

0: 6 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft één man waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Kort voor 8 was het raak bij supermarkt aan de Jan Steenstraat. Even later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg. En weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen met de laatste overval kreeg hij iets mee. De man was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een scooter met thuisbezorgd erop. Ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft net weer de steden en het voorzorg de gastoevoer afgesloten. De explosie was rond 2:30. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden in een auto. Over de aanleiding van de explosie is niets bekend. Op een pluimveebedrijf in Flevoland is het vogelgriepvirus vastgesteld. De ongeveer 55.000 leghennen op het bedrijf die worden geruimd. In een straal van zo'n 10 kilometer rond het bedrijf zijn een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest ingesteld. De maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden in april juist opgegeven. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn favorieten Denemarken, Roemenië, Oekraïne en Australië doorgegaan naar de finale. Die finale is morgen. 5 landen haalden de finale niet. Letland, Armenië, Zwitserland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Vanwege de deelname van Israël doet Nederland niet mee. Dat bleek afgelopen dinsdag al dat er daardoor wel veel minder mensen kijken naar het Songfestival. Van gisteravond zijn de kijkcijfers nog niet bekend. Het weer is toevallig, enkele buien, koel voor de tijd van het jaar. Het is 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op en wordt het ook zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Atema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft één man waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Kort voor 8 was het raak bij een supermarkt aan de Jan Steenstraat. Even later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg. En weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen met de laatste overval kreeg hij iets mee. De man was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een scooter met thuisbezorgd erop. Ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft net weer de steden en het voorzorg de gastoevoer afgesloten. De explosie was rond 2:30. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden in een auto. Over de aanleiding van de explosie is nog niets bekend. Op een pluimveebedrijf in Flevoland is het vogelgriepvirus vastgesteld. De ongeveer 55.000 leghennen op het bedrijf die worden geruimd. In een straal van zo'n 10 kilometer rond het bedrijf zijn een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest ingesteld. De maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden in april juist opgegeven. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn favorieten Denemarken, Roemenië, Oekraïne en Australië doorgegaan naar de finale. Die finale is morgen. 5 landen haalden de finale niet. Letland, Armenië, Zwitserland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Vanwege de deelname van Israël doet Nederland niet mee. Dat bleek afgelopen dinsdag al dat er daardoor wel veel minder mensen kijken naar het Songfestival. Van gisteravond zijn de kijkcijfers nog niet bekend. Het weer is toevallig, enkele buien, koel voor de tijd van het jaar. Het is 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op en wordt het zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft één man waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Kort voor 8 was het raak bij supermarkt aan de Jan Steenstraat. Even later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg. En weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen met de laatste overval kregen iets mee. De man was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een scooter met thuisbezorgd erop. Ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft net weer de steden uit voorzorg de gastoevoer afgesloten. De explosie was rond 2:30. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden in een auto. Over de aanleiding van de explosie is nog niets bekend. Op een pluimveebedrijf in Flevoland is het vogelgriepvirus vastgesteld. De ongeveer 55.000 leghennen op het bedrijf die worden geruimd. In een straal van zo'n 10 kilometer rond het bedrijf zijn een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest ingesteld. De maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden in april juist opgeheven. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn favorieten Denemarken, Roemenië, Oekraïne en Australië doorgegaan naar de finale. Die finale is morgen. 5 landen haalden de finale niet. Letland, Armenië, Zwitserland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Vanwege de deelname van Israël doet Nederland niet mee. Dat bleek afgelopen dinsdag al dat er daardoor wel veel minder mensen kijken naar het Songfestival. Van gisteravond zijn de kijkcijfers nog niet bekend. Het weer is toevallig, enkele buien, koel voor de tijd van het jaar. Het is 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op en wordt het zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 17:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation en een Melanchthonweg. En weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met daarop thuis bezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil. En dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. De hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grot te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog, dan klaart het ook op. Het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Wij houden het Hollands.

0: Een heerlijke plaat blijven, toch? Vrienden van Wij Houden Het Hollands, een hele goede middag.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En jongens, wat hebben we er weer zin in. Zeker, het is ruim 6 minuten over 12 uur. En dan gaat hij weer tot 2 uur vanmiddag. De Nederlandse artiesten centraal bij Wij Houden Het Hollands natuurlijk. En we gaan het weer gezellig maken. Het is vandaag Moederdag. En hoe ben jij daarmee begonnen? Hoe heb je ze in het zonnetje gezet? Daar zijn we wel erg benieuwd naar natuurlijk. Laat het ons even weten via de socials.

klaar zit. En ook Pascal Redeker. Pascal Redeker, die komt ja bijna binnen. En in de tweede uur hebben wij ook Rinus Werns en Deon Leon. Dus we hebben het weer druk. Zullen we maar snel beginnen? En zullen we beginnen met een plaatje voor moeder? Ja, dat lijkt me wel op zijn plaats, denk ik. Frans Bauer hebben we daarvoor uitgenodigd. En moeder moet stralen.

speciaal even voor al die moeders die vandaag in het zonnetje worden gezet. Frans Bauer. En een moeder moet stralen. Nou, we zijn compleet. Gezellig. Hij is er natuurlijk. Pascal Redeker, tezamen met Johnny Valentino, is die vandaag bij ons. En volgende week is deze zanger bij ons. En wat een lekker zomersnummer is dit op de radio. Jeroen van Zijlt, hier is die met de Griekse nacht.

0: hoor, die zomerse muziek op de radio. En kijk naar buiten, kijk naar buiten. Hij prikt er doorheen. Ja, dat was die Jeroen van Zijlst. En volgende week is die bij ons in de studio. Maar ja, we gaan even terug naar de dag van vandaag, vrienden. We zijn live op natuurlijk Drechtstad FM voor Dordrecht en natuurlijk Papendrecht. We zijn ook live voor Zwijndrecht en Heerjansdam en Hendrikje de Wambach bij Via Atos Radio. RTV de Kerk doe ook nog mee natuurlijk. Goeiedag daar voor Slikkerveer. Wat hebben we nog meer? Bolnes en iedereen die daar meeluistert. En Merve Radio. En dat is voor Sliedrecht en Hardingsveld Tissendam. Maar vandaag, ja, het is eigenlijk een beetje een heugelijke dag. Het is natuurlijk ja, een beetje het levenslicht voor jouw singeltje. Johnny Valentino is bij ons weer.
1: Goedemiddag. Gezellig, goedemiddag. Lang geleden weer, hè?
0: Nou, inderdaad. En voor de eerste keer, eindelijk, hij is bij ons. Pascal Redekker.
2: Ja,
0: moeten we even een knopje
2: ja, dat is ja, ja.
0: We zijn
2: nee, eindelijk ben ik erbij. Ja, gezellig, man.
0: Nou, inderdaad, wel een stukje moeten rijden, Pascal.
2: Ja, het is voor mij wel een pleurenzijd, zoals we in Noord-Holland zeggen. Ja,
0: maar ze komen van verder, hè?
2: Ja, wat van verder is lekker, hè?
0: Zo is het, zo is het. Maar hartstikke fijn dat je er bent. Ja, en we gaan natuurlijk, ja, we gaan het over een badkamerkraan hebben. Hoe kom je nou op zo'n titel, Pascal?
2: Bijzonder, hè? Ja, ik heb hem niet zelf geschreven, maar ik kreeg hem als demo toegestuurd. En ik vond hem heel grappig. Dus ik dacht, deze gaan we uitbrengen.
0: Ja. Ja, en bij jou ook, Johnny. Ja, je bent een beetje naar de serieuzere kant, het lijkt
1: me
0: wel.
1: Meen je dat
0: ja,
1: nou?
0: Ja, ja, toch?
1: Oh, echt? Nou, dan moeten we snel gaan veranderen dan.
0: Je bent anders dan de rest.
1: Ja, nou ja, dat weet je toch al een tijdje volgens
0: ja.
1: mij. Als ik dat daar nog niet weet. Nee, maar ja, lekkere zomerse plaat. Vorige keer was een soort Amerikanenplaat. En ja, ik maak gewoon plaatjes die ik eigenlijk zelf leuk vind. En hoop ik dat sommige mensen het ook leuk vinden.
0: Dan, is dat de leeftijd? Want de meesten zeggen niet. Van, ja, ik ga het nu wat rustiger aan doen. En ik ga alleen de dingen doen die ik leuk vind.
1: Ja, maar die doe ik volgens mij al 40 jaar de dingen die ik leuk vind. En rustiger aan doe ik ook al, dat weet je. Dus,
0: we gaan hem zo draaien. Maar ja. we gaan met jouw single beginnen, Pascal.
2: Leuk.
0: De badkamerkraan. We gaan hem doen. Hier is die.

0: Schalen. Ben jij een van de feestzangers van Nederland, toch?
1: Ja, dat mag jij gerust zo schalen, ja. Nou ja, goed, ik vind het altijd lastig om mezelf in een hokje te plaatsen. Omdat het gewoon niet te doen is. Qua liedjes die ik uitbreng, dan wil ik wel graag het feest brengen. Dat wel, hoor. Maar qua optredens probeer ik zo breed mogelijk te zijn.
0: Dus, ja. Ja, ik zei het je al toen ik vorig jaar naar Tom Jones ging. Ja. En ik kwam daar links een cafeetje tegen.
1: Ja.
0: En ik denk, ik hoorde lekkere Nederlandstalige muziek. En daar stond jij bovenop op het podium natuurlijk.
1: Nou, ik heb volgens mij niet zo heel veel Nederlandstalig toe gezongen. Meer een beetje Humperdinck en Tom Jones zelf. En dat repertoire volgens mij.
0: Maar het was wel gezellig, weet je. Ja, want je trok alle publiek naar je toe. En dat is...
1: Dat vind ik leuk. Bij die jongens, want het was Café Baco. En dat café, daar sta ik altijd naar de wedstrijd van onze Amsterdamse club ook te kijken. En dan gaan we daar een lekker biertje doen en gezellig. En dan pak ik altijd even de microfoon even gezellig. Dus dat was ook die middag. En ik ging ook naar het concert. En dan hoorde ik achteraf van mijn voorgaande boeker, Connie Benz. Zit bij Benz Agency. Mm-hmm. Die zei tegen mij van, eigenlijk was het bij jou veel gezelliger dan Tom Jones. Want die zongen al die liedjes niet meer waar we voor kwamen, zeg maar. En ik zong dat allemaal wel. Dus Never Fall in Love Again en Delilah en noem zo maar al die kennis van. En die misten ze eigenlijk een klein beetje bij het concert.
0: Ja, een en al geschiedenis. En als je Tom het podium op zag lopen, weet je wel.
1: Ja, maar het is ook gewoon een oude man. Ja. En dat maakt niet uit, maar zijn stem is nog steeds goud. Hè? En dat,
0: niet normaal.
1: Ja, dat zeggen KNO-artsen ook vaak wel. Van, maakt niet uit in principe hoe oud je bent. Als jij je stem gewoon blijft trainen, want het is een spier.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun jij gewoon tot de lengte van de dagen kun jij gewoon zingen. Kijk, als jij altijd hard loopt en marathons loopt, kun je op je 70ste ook nog steeds een marathon lopen of 75ste. Alleen, het zal niet zo snel zijn als dat je 20 was. Alleen, je kan hem nog steeds lopen.
0: Goed voornemen voor je, Pascal, toch?
1: Zeker. Als je stem maar goed blijft trainen. En ik hou van zingen, dus ik zing thuis ook heel veel. Gewoon lekker achter een computertje en blaren. En soms pak ik daar de livestream bij en dan zing ik daar een beetje live.
0: Normaal deden ze dat in coronatijd, weet je wel.
1: Ja, de vrijdagmiddagborrel.
0: Ja, de vrijdagmiddagborrel. We gaan naar jou, meneer Valentino.
2: Ja, gezellig.
0: Ja, je hebt ook een paar plaatjes uitgebracht onder Wally natuurlijk. Wat is Johnny Valentino?
2: Johnny Valentino is eigenlijk de ondeugende...
0: Wat is de scheidslijn eigenlijk?
2: Johnny Valentino is eigenlijk de ondeugende Wally.
0: Oké.
2: Dus dat... het ligt niet zo heel veel. Wally heb ik uitgebracht vorig jaar omdat ik 40 jaar in het vak zat... en dat ik 40 jaar geleden top op gedaan heb en alles. Mm-hmm. Dus heb ik een Wally-plaatje uitgebracht. Maar ook het singeltje van 40 jaar geleden. En een mooi plaatje van mijn opa gemaakt, die ik zelf geschreven had. En daarna heb ik natuurlijk weer een aantal Johnny Valentino's uitgebracht. Maar Johnny Valentino trekt...
0: Dan blijft het handelsmerk.
2: Ja, dat is handelsmerk. En dan doe ik 200 keer per jaar mijn kunstje.
0: Niet alleen bij de vakantieparken natuurlijk.
2: Nee, als ik hier klaar ben, gaan we naar het casino.
0: Bij de casino's, inderdaad.
2: Ja. Dus, veel bedrijfsfeesten. En noem alles maar op. Waar ze me vragen, kom ik. En ik ben nog even blij met een boeking als 40 jaar geleden.
0: Mm-hmm. Kijk, dan heb je het in je genen zitten volgens mij, hè?
2: Nou ja, ook heel eerlijk, voor de rest ken ik ook helemaal niet anders. Dus daar ben ik ook heel makkelijk in.
1: Ik denk dat we haar handen kunnen schudden.
2: Ja, nee, mijn vrouw
0: is dat zo, jongens?
2: Ja. Mijn vrouw die zegt altijd, ga jij maar jouw ding doen. Want voor de rest, ik krijg een spijker in de muur slaan. Dus
0: doen
2: mijn vrouw.
0: Je moet doen waar je goed in bent, toch?
2: Ja, nee, precies.
0: En dat doen wij.
2: Nee,
0: dat
2: in ieder geval doen wat je leuk vindt.
0: Ja, absoluut.
2: En dat doe ik al 40 jaar.
0: Vandaar dat jullie het ook volhouden, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Dat is zo. We gaan hem draaien. Je bent anders dan de rest. Hier is die Johnny Valentino bij ons in de uitzending. Samen met Pascal Redekker.
3: Hey Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.

0: ze dat thuis ook gehoord. Ik ga voor goud als...
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja,
1: ja, nee, ik heb het speciaal voor haar gemaakt. Dat snap je natuurlijk wel.
0: Ja, zeker. Ja, anders mag ik niet thuis komen natuurlijk.
1: Nee. Ik heb weer goede punten gescoord vanochtend.
0: Zo is het, zo
1: ik
0: is
1: zei,
0: het.
1: Ik wat wil je hebben voor moederdag? Ja, ik koop het zelf ook. Ik zei, nou, dan betaal ik het dan.
0: Dat is zo'n dooddoener, ja. Marie, toch?
1: Nee, we waren in Florida natuurlijk. En hebben natuurlijk al die outlets. Dus ja. Nou, daar hebben ze wel een paar tasjes gekregen. Dus,
0: leuk.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, nou, daar moet je van genieten, toch?
1: Dat absoluut, is... absoluut. Ja hoor.
0: Hoe ben, jij moederdag begonnen vandaag, Pascal?
2: Ik ben wakker gemaakt door die twee kanjes van me.
0: Oh, kijk.
2: Dus ik had gisteravond een voetbaltoernooitje. Moest ik ook optreden bij dat voetbaltoernooi. En daarna nog ging er nog een menig versnapering in. Dus ik... lag nog volledig met mijn ogen dicht. Mama, we zijn er. En toen kwamen ze, die jongens met het ontbijt op bed.
0: Oh, leuk.
2: Ja, is leuk, joh. Dus, maar het was vroegdag. 8 uur, nee, 7:30 we werden wel...
1: mooie
2: ja.
1: tijd, man.
2: 7:45, ja.
0: Normaal is dat natuurlijk niet op zondag, Pascal, toch?
2: Nou, dat snap ik inderdaad wel een beetje uit. Nou, ik heb één zoon van me, die keept nogal goed. En die moet dan zondagochtend naar de keeperschool. Dus dan, op zich ben ik er wel vroeg uit, maar niet 7:15, nee. Dat is wel erg fanatiek.
0: Heerlijk, we gaan zo, daar ga ik weer van je draaien natuurlijk.
2: En, ja,
0: dat, ik zei al, dat ken ik van Kevin Koning. Ja. Kevin Koning komt natuurlijk uit Volendam.
2: Ja.
0: En hoe heette die band?
2: Genius.
0: Genius.
2: Ja, wij...
0: Is over, hè, Genius, volgens mij.
2: Ja, ze bestaan nog volgens mij wel, maar ze zijn wel op zoek naar een nieuwe frontman, geloof ik. En, dus het is wel op een laag pitje, hoor. Maar ik vond het liedje altijd heel erg goed. Ik zong hem altijd tijdens, we hadden het net over de vrijdagmiddagborrel. Mm-hmm. Tijdens die vrijdagmiddagborrel. En dus sindsdien zijn hun streams in één keer omhoog geschoten. Dus hun zeiden altijd van, eigenlijk is het ook een beetje jouw nummer. En we waren toen op zoek naar een nieuw liedje en we konden het niet helemaal vinden. En op een gegeven moment zei mijn vrouw van, misschien moet je dan gewoon daar ga ik weer proberen. Dus ik ga, weet je, ja.
0: Ja.
2: Hij is wel net een keer uitgebracht. Wat moet ik er dan nog een keer mee? In mijn achterhoofd gaan, op een gegeven moment werd ik gebeld door Kevin Koning, Bas. Andere boeks of andere platenmaatschappij, die hangt aan de telefoon bij onze drummer. Die willen hem gaan doen. Godver.
0: Ja, precies. Dat zal ze even voor zijn,
2: dat
0: toch?
2: Dat zal ze even voor zijn. Dus wij snel de studio ingedoken, snel gemaakt. En hun opgeweld van, jongens, we zijn er al heel ver mee. Dat was volgens mij Bob Offenberg die hem wilde doen.
0: Oké. Okay.
2: Dat liedje toen gedaan.
0: Pascal, en, de rest is geschiedenis, toch?
2: Ja, het is een hartstikke leuk liedje.
0: Zal we hem even gaan doen? Daar ga ik weer. Hier is die Pascal Redeker.
3: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.

klinkt die lekker zomers. Deze Route du Soleil op de radio bij Wij Houden het Holland. Dresdstad FM, Atos Radio, RTV Ridderkerk en Merve Radio. We zijn helemaal live en ook op DAB+ in Zuid-Holland.

0: altijd Mr. Positivo. Deze natuurlijk Wolter Kroes. En ja, dit is zijn zomersingle. Daar gokt hij in ieder geval op. Heb jij dat ook wel eens dat je echt een zomerse plaat, zomerse track uit wil brengen?
1: Oh, dat je zegt, ben je ook eens Mr. Positivo?
0: Ja, dat staat wel
1: op mijn website
0: maar dat ben je zeker. Dat ben je zeker, toch?
1: Altijd. Nee, ja, maar ik heb wel een aantal zomerse platen gemaakt. De Pam Pam natuurlijk en de Wakka Wakka. En op de vakantiepark, als ik er geen Pam Pam doe, dan breekt hij, je weet wel uit. Ja. Nee, maar dat zijn wel de liedjes, dat zijn wel echte vakantieplaten.
0: Ja, maar dat heb je als je bij jou op de vakantieparken komt, dan ben je gewoon een instituut, hè, wat dat betreft.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Dat doen we natuurlijk al 25 jaar. En dat doen we minimaal 100 keer per jaar, ook al 25 jaar. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk een aantal parken doen we eigenlijk het hele jaar door. Dus ja, dan mensen
0: niet alleen in Nederland, hè? Ook de buitenlandse parken.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: In Duitsland ga je ook naartoe, hè?
1: Ja, dit jaar voor het eerst niet, hoor. Want ik kwam toch wel naar de 50, dus dan ga je dat toch wel merken. Nee, dit jaar, we zitten zo. Zelfs volgend jaar zijn de parken al aan boeken, dus dat is echt ongelooflijk. Dus het bureau waar ik bij zit, Viking, die zijn alleen maar blij. Want ja, die krijgen alleen maar boekingen voor de parken. Maar gelukkig ook heel veel andere boekingen, dus dat is natuurlijk ook wel heel leuk.
0: Ja, dat maakt het leven leuk.
1: Ja, absoluut. Ik ben hartstikke trots dat mensen een weekendje Johnny Valentino boeken. Ik vind het nog steeds ongelooflijk.
0: En zeg je dan van, het is nu mooi genoeg?
1: Nee, dat zeg ik zeker niet. Zeker niet. Nee.
0: Ja,
1: nee.
0: Dat was de plaat van vorig jaar, toch?
1: Ja, absoluut. En die hebben het heel goed gedaan. En leuke complimenten ook gehad. En ook de zenders die eigenlijk normaal geen Hollands Radio hebben gedraaid. Dat is Veronica en 538. Dus dat is natuurlijk
0: soms
1: wel,
0: kan het gewoon heel raar lopen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En zelfs Welen keek een heel leuk appje van me. Die ben ik natuurlijk ook mee naar Nashville geweest, dus dat was natuurlijk hartstikke leuk.
0: We gaan hem doen. Hier is Johnny Valentino en het is mooi genoeg.

0: De nummer 1 in Nederlands zalige muziek. We praten zo verder met natuurlijk met Johnny Valentino en Pascal Redekker. En het volgende uur hebben wij Deon Leon. Dan is die bij ons natuurlijk samen met Rinus Berends.
1: En dit is de nieuwe regio-tip.
0: Manuel.

0: is de regio-tip. Deze week deze Manuel en Sprijpen Vleugels uit. En dat is nou het nummer van Marloes. Ja, die komt een beetje uit zijn buurt natuurlijk. Ook uit Groningen die kant uit. Ja, Pascal, we gaan even naar jou. Zeg mij waarom. Het komt een beetje uit een verdrietige periode voor jou natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dan worden de mooiste nummers gemaakt, hè?
1: Zeggen ze wel vaak, hè? Zeg, Adele, die ging scheiden. En die heeft de beste album gemaakt. En noem ze maar op.
0: Was dat 25?
1: Ja. Ja. Ja, maar goed, ik

0: Mijn vader overleed, plotseling. Mm-hmm. Je viel van de trap af en achter op zijn hoofd. En die lag onderaan de trap en kon het niet meer navertellen. Dus daar was ik heel verdrietig over. En, dat
1: liedje, ja, dat is toch normaal?
0: Ja, natuurlijk. Ja, liedje heb ik toegemaakt, een paar jaar later. 4 jaar, om precies te zijn. Toen lag mijn moeder op sterven. Dan had ik de eerste demo vanuit Manfred. Dus die liet ik nog aan mijn moeder horen. En toen overleed ook mijn moeder. Dus een hele zielige periode achter de rug. Ik heb er ook een tijdje goed afgelegen. Ik ging gelijk doorwerken, werken. Gas erop. En dat ging eigenlijk prima. Totdat ik op een gegeven moment...
1: Oké, maar dan komt een mannetje met de hamer, hè?
0: Dat zeggen ze, ja. Maar ik zei altijd, die komt bij mij niet, hoor.
1: Nee.
0: Dat red ik wel. Nou, die kwam wel.
1: Dan zit je er weg te stoppen, maar...
0: Die kwam wel. En die kwam dubbel zo hard, ja.
1: Ja. Ja, ik vind het nog steeds, en Rob ook, we hebben het al een paar weken erover gehad, van dit is het mooiste nummer van Pascal Redeker, ja, wat hij ooit gemaakt heeft.
0: Mooi man.
1: En we gaan hem doen. Hier in de Drechtsteden, hier is hij met Zeg mij waarom.

0: Ja, ik zei het net tegen je, Pascal, van iedereen heeft zijn rugzakje en iedereen kan het invullen op zijn eigen manier.
1: Nee, dat,
0: en
1: dat, is ook zo.
0: Dat is muziek, toch?
1: En dat is het mooie aan muziek, dat iedereen in een liedje kan verenigen wat een ander weer een heel ander gevoel bij heeft. Weet je?
0: Ja.
1: Dat maakt muziek.
0: En daar zijn jullie de ambassadeurs van, jongens.
1: Ja, nou ja, goed, we doen natuurlijk wel altijd heel erg de hoepapa en gezelligheid en lang levend lol, maar dit hoort er helaas ook bij het leven.
0: Nou, dat houdt er gewoon in dat je gewoon ook mens bent, Pascal.
1: Zeker.
0: We praten zo verder, maar eerst even Vincent op de radio met Mor, Amor, por favor.
2: Hallo luisteraars van Wij Houden Het Hollands. Ik ben Vincent en dit is mijn nieuwe single.

0: Ja, vriend was dat natuurlijk. En dat is Vincent. En Mor Amor, por favor. Ja, we zitten alweer rond 10 voor 1 op de zondagmiddag. Het is vandaag 10 mei, het is moederdag vandaag. En ja, moederdag hebben we al gehad natuurlijk. Ja, ik vier het altijd 's morgens.
1: Ik heb mijn moeder 3 weken verwend, dus... Ik vind het wel goed.
0: Ik vroeg ook aan jou van hoe ziet de dag van vandaag uit. Maar je blijft hier in de buurt, hè?
1: Ja, ik ga naar Gorinchem. Ik ga naar het casino. En dan ga ik een speciale moederdag-editie van de Glamour Bingo doen.
0: Wat houdt de Glamour Bingo in?
1: Gewoon helemaal niks. Gewoon. Ik slap ouwe. Nee, is hartstikke leuk.
0: Maar mooie prijzen of zo?
1: Ja, mooie prijzen. Leuke meisjes erbij. Moeders erbij. Mooie liedjes zingen in plaats van het feest. Dus dat is even wat anders, maar leuk. En dan de rest van de week is het weer ouderwets knallen.
0: Zo is het. Ja. Ja, en dat is bij Pascal niet anders, denk ik, toch? Jij gaat vandaag iets moois doen, eigenlijk.
2: Ja, nou, vriend en collega Etienne Alvarez, die komt uit de buurt van Os vandaan. Mm-hmm. Die heeft in het verleden al veel singles uitgebracht. Misschien is hij wel eens geweest, toch? Maar die heeft een goed doel vandaag. Want hij gaat Alpe d'Huez gaat hij fietsen, samen met zijn dochter. Mm-hmm. En die hebben dan nu een benefietmiddag geregeld. Dus heeft Django.
0: Zulke gasten moet je gewoon op een voetstuk zetten, natuurlijk. Ferry de Lits, toch?
2: Ferry de Lits. Noem ze maar op. Iedereen komt voorbij. En ik mag ook een half uurtje mijn dingetje doen.
0: Ga je gelijk door? Of,
2: Nee, ik ga eerst nog voetbal kijken. En daarna gaan we die kant op.
0: Ja, ben je echt voetbalfan?
2: Ja.
0: Ajax natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat zeg je hier in het hol van de leeuw van
2: Feyenoord. Nou, ik heb hier heel veel vrienden zitten in deze omgeving. Ja.
0: Die zijn ook Ajax supporter.
2: Die ga ik vanmiddag weer zien, hoor.
0: Daar staat er ook een, hè?
2: Ga ik vanmiddag een pilsje mee doen, ja.
0: Pascal, ik vond het bijzonder dat je vandaag bij ons was. Ja. Heel leuk dat je een keer voor ons gekozen had.
2: Ja, volgende keer weer, hoor.
0: En hopelijk komt er nog een volgende keer.
2: Zeker.
0: Dat gaan we zeker afspreken. Ik wens je heel veel succes met de single natuurlijk. En bij alles wat je gaat doen.
2: Dankjewel, jullie ook, jongens.
0: Ja, ik hoop je gauw weer te zien. Laten we dat afspreken. Ook Johnny Valentino, we hebben een afspraak met de Wannabes, hè?
1: Ja, want...
0: Begin september...
1: Ja, de primeur heb ik nog niet verteld, hè?
0: Nee, dat moeten we nog even doen, hè?
1: Oh, niet geheim houden.
0: Nee.
1: Nee, maar we gaan... ik heb toestemming gehad. Dus we gaan... Ik ga met de Wannabes een aantal theateroptredens doen. En er komt ook een bijpassende single bij. In de stijl van de Wannabes en in de stijl van Johnny Valentino. Hoe die ooit begonnen was. Dus dat gaat ontzettend leuk worden. En dat komt ergens in augustus komt die uit. En dan komen we in september naar jullie toe.
0: Een drukke bedoeling met de drie van de Wannabes. En natuurlijk Johnny Valentino erbij.
1: Ja, absoluut.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik kijk er naar uit. En,
1: ik ook.
0: Tot de volgende allebei. Groetjes.
1: Dankjewel. Hoi. Hoi, hoi.
3: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Ja, we moeten opschieten, want we willen ze allebei nog een keertje draaien natuurlijk. Pascal Redeker en natuurlijk Johnny Valentino op de radio in het Drechtsteden.

Pascal Redeker en de badkamerkraan. We gaan even pauzeren, vrienden. En daarna zijn we nog een uurtje bij je terug met Rinus Werns en Deon Leon in de uitzending. We draaien tot de klok van 1 uur. Johnny Valentino. Ja.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 17:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met daarop thuisbezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil en dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. De hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn, in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grot te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien, in de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op, het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: En dat is natuurlijk Diego Holsken. Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van het Nederlands lied, daar gaat hij weer. Tot 2 uur vanmiddag. Wij Houden het Hollands. Mijn naam is Rob de Leeuw. En we zijn hier met de beste nieuwe Nederlandstalige plaatjes. En de leukste Nederlandstalige artiesten. Zeker. En dat doen wij ook op Moederdag. Ja, we gaan zo dadelijk nog even aandacht besteden aan moeder natuurlijk. Onder andere een plaatje van Jan Biggel. En ik heb er nog één klaarstaan volgens mij. Dus lekker blijven luisteren. In dit uur Deon, Leon en Rinus Werns bij ons op bezoek. Deon is binnen. Alleen Rinus die is nog niet gearriveerd. Dan wachten we nog even op. En dan gaan we het gezellig maken natuurlijk. Wij Houden het Hollands met

doet het goed, hè? Deze Guido van der Graaf. Is mijn eigen schuld. Het is je eigen schuld dat je naar Wij Houden Het Hollands luistert natuurlijk. Met Ronde Leo. Wesley Bronkhorst samen met Samantha Steenwijk. Wat een mooi duet.

0: twee hele goede artiesten bij elkaar natuurlijk. En dat waren Samantha Steenwijk, tezamen met natuurlijk Wesley Bronkhorst. Nou, Rinus, die is nog een beetje absent. Had me nog gebeld net voor de uitzending, maar hij zal zo wel binnenkomen druppelen. Althans, dat hopen wij. Maar een artiest die bijna, nou, ik denk 8 jaar niet meer bij ons is geweest.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Deon Leon.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je, man?
1: Ja, goed. Goed, het gaat goed.
0: Was het de laatste keer tezamen met Wolter Kroes? Of dan hadden we Wolter Kroes gebeld en die had nog wat leuks voor jou gemaakt.
1: Oh, klopt, ja.
0: Ja, ja, dat is...
1: ja, toen hadden we Wolter gebeld, ja.
0: Dat ja. is leuk. Hé, hey, hoe is het met je? Waarom zo lang hebben we niks van je gehoord?
1: Ja, waarom eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet zo goed. Ja, ik ben er... ik ben wel altijd bezig... Voor mijn eigen gevoel ben ik er eigenlijk niet tussenuit geweest. Omdat ik altijd wel gewoon bezig ben gebleven met zingen en optreden. En verschillende projecten. Dinnershows, coverbands, noem het maar op.
0: Weet je wat het is, Deon? Als je geen singeltjes uitbrengt, dan ben je voor ons onzichtbaar. Snap je?
1: Ja, klopt.
0: En dan, ja...
1: Ja, dus daarom dacht ik ook inderdaad van... nou, ik moet mezelf weer zichtbaar gaan maken. Mm-hmm. En ben ik dus vorig jaar in contact gekomen met Wesley Bronkhorst... en Nina Smit van Bronx Music, het label. En toen zijn we met elkaar om tafel gegaan. En hebben we gelukkig een deal kunnen sluiten. En ben ik weer bezig met nieuwe
0: muziek.
1: Maar
0: hoe kom je daar zo terecht? Want Joey Nicolai, volgens mij is het ook bij Bronx Music.
1: Ja, nou, die heb ik toen ook gesproken. Die vertelde ook over Bronx Music. En die zei toen tegen mij van... ja, dat is echt wat voor jou. Dan moet je ook contact mee gaan zoeken. En zo ben ik met Nina in contact gekomen. En zijn we gaan bespreken wat zijn je plannen, wat wil je. Hebben we een deal kunnen maken.
0: Dan is het gauw 1-1-2 natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk dat je weer muziek hebt uitgebracht, man. En, Curaçao, het is een beetje je tweede land geworden, hè?
1: Ja, nou ja, mijn vader komt van Curaçao, die is Antilliaans. Ik ben half Antilliaans. Dus ik kom er van jongs af aan al als baby al. En het is onze favoriete vakantiebestemming.
0: Snap ik.
1: Ik vlieg er meerdere keren per jaar naartoe. Dus, en toen kwam het nieuws dat het voetbalteam, de Blue Wave... voor het eerst in de geschiedenis van voetbal naar het WK gaat. Dus daar dacht ik van, daar wil ik iets mee doen.
0: Zit daar je hart nog een beetje, toch? Bij dat voetbalteam?
1: Ja, nou, ik vind het gewoon super gaaf dat Curaçao het voor elkaar heeft gekregen... om als zo'n klein eilandje toch zichzelf te kwalificeren voor het WK.
0: Ja, gaaf, man.
1: En dat in combinatie met het feit dat ik gewoon van Curaçao hou... dacht ik van, ja, daar wil ik iets mee doen. Ik wil een ode brengen aan het eiland. En een soort support vanuit Nederland naar de Blue Wave.
0: Je bent er al gauw weer, hè? Want morgen ga je naar Aruba... en daarna ga je gelijk door naar Curaçao,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, morgenochtend vliegen we naar Aruba, inderdaad. Ja. Ja.
0: Is het dan ook nog een promo daar op het eiland?
1: Ja.
0: Wat heb je daar? Dolfijn of zo?
1: Ja, Dolfijn.
0: Radio Dolfijn?
1: Ja, daar zit ik 19 mei in de uitzending.
0: Wat leuk.
1: Om daar ook over de single te praten.
0: Nou, zullen we maar gauw gaan draaien?
1: Ja, laten we het doen.
0: Eindelijk is hij weer bij ons. En Rinus is ook binnen, gelukkig. Natuurlijk. Deon Leon en Curaçao.

0: Ja, Deon, als ik hem zo beluisterd, en ik heb dat natuurlijk al een keer gedaan, maar dan denk je echt, dit is echt een voetbalnummer, weet je wel. Het is, ja.
1: Ja, dat was ook wel een beetje...
0: Dat is de insteek geweest,
1: hè? Dat is de insteek geweest, ja. Ik wilde echt een soort, ja, echt een beetje een WK-anthem-achtige sound in het nummer hebben.
0: Ja, en dat is prima gelukt,
1: ja,
0: moet ik zeggen.
1: Ja, gelukkig
0: nu
1: wel.
0: Nu hopen dat ze nog een beetje goed gaan voetballen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik hoop het ook. Ze spelen 14 juni de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
0: Hoe is dat zo het gemiddelde met dat team? Zitten ze er goed in?
1: Nou, ik heb een paar oefenwedstrijden gezien. Ze zijn nog niet heel veel aan het winnen. Maar ze zijn goed aan het oefenen. Dus ja, we gaan het zien. Het is maar de vraag.
0: Ja, ik zei het net al. Van, wat is de voertaal van Curaçao? Is, ja. Is dat merendeel Nederlands? Of,
1: nee, Papiaments. Dat is de taal die ze daar spreken, inderdaad. Maar
0: eigenlijk om het grote publiek daar op Curaçao te bereiken, zou je hem ook in Papiaments uit moeten brengen, toch?
1: Ja, klopt. Maar je hebt op Curaçao heb je een artiest die heet Jayon. Dat is één letterverschil met mijn naam. Die heeft in het Papiaments dus wel ook een nummer uitgebracht voor het WK. Wat het team op Curaçao ook echt omarm hebt als hun Curaçao WK-nummer. En ik vond het leuk om vanuit Nederland iets te doen om daar nog een beetje aandacht op te vestigen en aan te geven en te laten weten van joh, vanuit Nederland staan we ook achter jullie. Wij zijn ook trots op het feit dat Curaçao naar het WK gaat.
0: Precies.
1: En daarom is het merendeel in het Nederlands gezongen.
0: Het hoort toch een beetje bij Nederland, hè?
1: Ja, want Papiaments, ja, dat spreken we hier niet.
0: Nee.
1: Dus dat wordt een beetje lastig.
0: Ja. We gaan even naar je buurman. Hij is gelukkig bij ons binnen. En deze man die ook ambassadeur is bijna van het Nederlandse levenslied, mag ik zeggen. Rinus, ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
2: En ja, zeker.
0: Ik moet even jou een compliment geven namens alle jongens hier dat je een geweldige single op de markt hebt gezet.
2: Ja, dankjewel.
0: Ook.
2: Dankjewel.
0: Dus het lukt je
2: uit. Het is een goede plaat.
0: Ja, dus ben je er zelf blij mee?
2: Ja, zeker. Ik ben er heel blij mee. Ja, ja, ik wou echt alles live erin. En dat is allemaal wel gelukt, eerlijk gezegd.
0: Jij zegt, ik wou alles live erin. Maar alle instrumenten zijn dus live gespeeld.
2: Ja. Dus eigenlijk een volledige band heb ik erachter zitten, zeg maar.
0: Dat is een dure productie dan,
2: ja.
0: Vriend.
2: Ja, wel wat duurder als normaal, maar goed.
0: Ja, maar
2: het is wel een mooie plaat geworden.
0: Maar dat straalt het al helemaal uit, hè?
2: Ja, klopt.
0: Zal me even gaan beluisteren?
2: Ja, zeker.
0: Hier is die Rinus Werns bij ons in de studio. Tezamen met vriend van dit radiostation al jarenlang, Deon Leon. En hier is die met Elke dag is mijn dag.

0: is mijn dag.
1: Ja, Rinus, elke dag, dat is jouw dag. Is dat zo? Yes. Is dat een motto geworden van jou?
2: Ja, in principe wel. Ja, dat heb ik wel vooraf een beetje aangegeven, eerlijk gezegd.
1: Maar dat is zo, hè? Hoe ouder dat we worden, hoe meer dat we daarbij stil gaan staan, toch?
2: Je moet
1: alles eruit halen.
2: Je moet genieten van het leven. En het kan morgen zo voorbij zijn, natuurlijk.
1: Zo is het. Maar dat jij geniet van het leven, dat weet ik wel zeker.
2: Ja, dat komt ook goed.
1: Praten zo lekker verder. Het is moederdag. Het is vandaag 10 mei. En we gaan natuurlijk een plaatje voor moeders meedraaien. Voor alle moeders hier in de Drechtsteden. Jan Biggel en ons moeder Zenon.
3: Beste vrienden, hier ben ik weer. Mee als moeder zei.

0: Ja, Jan Biggel, vorig jaar was hij nog bij ons natuurlijk. En dit was zijn hit. En eens is hij daar en dan kan hij gewoon komen. Ja, verlang jij daar ook nog naar, Leon? Ben je daar artiest voor om één keer die grote hit te maken?
1: Het klinkt misschien heel cliché. Maar dat een stukje erkenning als je muziek maakt is wel prettig, ja.
0: Ja, daar doe je het voor, toch?
1: Ja, of je nou, ja, een hit. Ja, je bent toch allemaal een beetje op zoek naar een hit?
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, dat is het. En ja, wat mij verwondert is dat je 6 jaar geen... 6 jaar is niet waar natuurlijk. Ja, wel. Wanneer was het? 2019 voor het laatst?
1: Ja, volgens mij
0: dansen, wel. Dansen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En toen is bij jou even het knopje omgegaan. Was dat de Nederlandstalige muziek die je niet meer zo leuk vond? Maar jij zegt van, ik ging wel door met het treintje. Het treintje bleef wel rijden met mijn optredens.
1: Ja, klopt. Alleen ik was zelf gewoon eventjes... op een gegeven moment heb je ook niet de juiste mensen meer om je heen. En
0: ben je de inspiratie kwijt?
1: Ja. Het is moeilijk om eigen muziek uit te brengen. En,
0: vooral in die hele grote vijver. Hè? Die
1: dansen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een plaat die heb ik in eigen beheer toen uitgebracht. Daar zeggen nu nog steeds mensen als ze het voor het eerst horen. Van ja, waarom kennen we dit nummer niet?
0: Nee.
1: Ik zeg ja, ik heb dat toen in eigen beheer uitgebracht. Daar zat voor de rest geen label achter, geen boekjeskantoor, helemaal niks. En dan merk je gewoon dat zo'n plaat, ja, dat krijg je zo moeilijk aan de man op dat moment. En daar heb je gewoon echt goede mensen voor nodig om je heen. En om dat team om je heen te verzamelen, ja, dat kost soms gewoon een heleboel tijd.
0: En geld.
1: En geld ook, ja. En Nederland is wat dat betreft gewoon een klein land.
0: Ja.
1: Die vijver lijkt heel groot, maar qua labels valt dat wel mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet gewoon goed op zoek. En ik denk dat ik een genre muziek heb... wat voor labels ook best wel een uitdaging kan zijn.
0: Omschrijf jouw genres?
1: Nou, ik noem het Nederlandstalige Latin pop eigenlijk. Mm-hmm. Omdat het...
0: Het is wel populair tegenwoordig.
1: Ja, zeker. En daarom wilde ik ook weer ermee aan de gang. Omdat ik gewoon merk... Nederlandstalige muziek is sowieso...
0: Mm-hmm.
1: In de loop der jaren gelukkig veel meer geaccepteerd... als dat vroeger was.
0: Maar ook, jij wil geen Rolf Sanchez zijn. Snap je ook bedoel? Van,
1: Nee, want het mag wel...
0: Je wil je eigen stempel erop zetten.
1: Ja, en het mag wel iets... gezelliger en iets volkser, zeg maar. Mm-hmm. Rolf Sanchez die gaat wel heel erg op de Spaanse tour, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat goed is hoor, want hij brengt fantastische muziek uit. Maar het mag wat gezelliger. Ja.
0: Zo is het. Hij is gelukkig weer bij ons en we gaan natuurlijk muziek van hem draaien. Deon Leon, hier is hij met dansen.
3: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd staan.

0: draaien van Rob. En die zei, ja, die moet je echt draaien, anders gaat het feestje niet door.
1: Ja?
0: En dat is een single van vorig jaar. Wat heb jij gedaan?
1: Oh, wat heb je gedaan? Ja.
0: Ja,
1: ja, dat is een goed plaatje.
0: wat maakt dat een bijzonder plaatje voor de...
1: Nou, ik was er al een tijd uit. En dat was eigenlijk weer mijn eerste singeltje die ik uitbracht. Sinds een jaar of twee, denk ik.
0: Ja,
1: want
0: precies.
1: Ik had de tijd niks gedaan. En,
0: je had ook een pauze ingelast, inderdaad.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik had hetzelfde eigenlijk.
0: Als Deon.
1: Ik heb hetzelfde. Ik heb een jaar echt helemaal niks gedaan. Dus ook geen optredens.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was wel. Maar ja, nou ben ik weer terug.
0: Was het ook inspiratieloos?
1: Nee. Ik had gewoon geen zin meer.
0: Nee.
1: Het was gewoon helemaal weg. Dat was helemaal weg. Ja. Toen heb ik een jaar helemaal niks gedaan. Geen optredens. Helemaal niks.
0: En hoe kwam
1: het? Toen ben ik weer toch weer een beetje begonnen. Begon te kriebelen. Een
2: soort sabbatical.
0: Ja, sabbatical. Ja.
1: Toch weer een beetje begonnen, ja.
0: Rinus, geloof mij nou, dit zit in je bloed. Dat gaat er nooit meer
1: uit. Nee, dat denk ik ook. Alleen af en toe dan is het toch even... Dat jaartje, moet ik zeggen, was wel even fijn.
0: Mm-hmm. Maar dan heb je dat gewoon nodig om je eigen rot te laden, denk ik,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook.
0: Zomaar...
1: Maar ik had het ook met mijn stem dan.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik ook heel veel last van gehad. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen.
0: Nou, inderdaad.
1: Dus
0: wat heb je gedaan?
1: Ja.
0: We gaan hem doen. Hier is Rinus Werns.

Leuk ventje deze. Chris Bauer doet het zeker zo goed als zijn vader, hoor. Deze, ja, hoe heet dat liedje? Ja, ik was even de tekst van het liedje kwijt. Ik schreef de Jan Smit natuurlijk. Monique Smit op de radio. En we draaien hem natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Ik wil je helemaal.

0: Ja, dat was een collega van Deon Leon bij Bronx Music natuurlijk. Ja. Ja, we zetten even de schuifjes open. Dan kunnen we even gaan afronden. Het is alweer 12 minuten voor de klok van 2 uur op deze zondag. Moederdag, 10 mei.
1: Wij moeten allemaal weer naar ons moeder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, sommigen hebben nog een moeder natuurlijk. En ja, niet allemaal meer natuurlijk.
1: Nee, sommigen. Nee.
0: Ja. Dus als je nog een moeder hebt, Deon, geniet ervan natuurlijk.
1: Ik heb mijn moeder gelukkig nog. En vorig jaar is mijn moeder haar eigen moeder verloren.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor mijn moeder is dit de eerste moederdag zonder haar eigen moeder.
0: Ja, en dan merk je pas hoe moeilijk dat het is, toch?
1: Ja, ja, dat is, als je daarover nadenkt, is dat wel apart. Dus ja. Ze is zometeen, als ik naar huis ga, is ze lekker bij ons. Dus gaan we lekker lunchen met z'n allen.
0: Zo is het. Genieten van het leven, toch?
1: Zeker, dat is het allerbelangrijkste.
0: Een van de grootste motto's.
1: Ja.
0: Morgen weer in het vliegtuig richting de Cariben.
1: Ja,
0: om het zo maar te zeggen.
1: Nog meer genieten.
0: Nog meer genieten. Ik wens je heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop natuurlijk dat ze alle wedstrijden winnen voor je. Want dan, dan komt hij pas goed uit de
1: zorg. Zou fijn zijn. Ik hoop dat ze hun best doen.
0: Ja. Mag ik je bedanken, Deon, dat je weer een keer hier was. Ik
1: vond jullie bedankt.
0: Bijzonder leuk. En mocht er een nieuwe single zijn, dan ben je zeker
1: weer... Dan kom ik graag weer langs.
0: Oké, bij deze afgesproken.
1: Dankjewel.
0: Rinus, jij bent een van de stamgasten van ons. Dus.
2: Ja.
0: En hopelijk in een lengte van jaren gaan die meer stoppen.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Dat gaan we niet doen.
0: Van die mooie plaatjes blijven maken zoals deze. Elke dag is mijn dag.
2: Ja, gaan we doen.
0: Hoe ziet jouw zondag eruit?
2: Voor mij hetzelfde. Ik ga dadelijk ook naar mijn moeder en dan gaan we wat eten en... Een beetje drinken erbij. Dan komt het allemaal goed.
0: Zo is het. Hey, dankjewel ook dat je hier was. En tot de volgende keer. Oké, graag gedaan.

Nederland op de radio en Curaçao. Wat mij betreft een hele fijne zondag. Geniet van Moederdag. Wij zijn de volgende week weer. En een van de hoofdgasten, Jeroen van Zijls. En even serieus. Tot dan.

0: 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 7:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met daarop thuis bezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil. En dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. De hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grotten te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien, in de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op, het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 7:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met daarop thuisbezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil. En dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. Ter hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn, in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grot te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog, dan klaart het ook op. Het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 17:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met daarop thuis bezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil en dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. Ter hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grot te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien, in de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op, het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Op de A20 Gouda Hoek van Holland. 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: Annelies van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil nog één keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum te redden. Het ministerie trekt er geen geld meer voor uit, blijkt uit een brief van staatssecretaris Thiele. De Tweede Kamer had nog wel om geld gevraagd voor het museum in Dordrecht. De gemeenteraad noemt de reactie van Thiele teleurstellend, omdat het leek dat het museum kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos. Thiele voert de motie van de Kamer niet uit, zegt hij. Hij wil in gesprek en hoopt dat ook de Tweede Kamer de staatssecretaris aanspreekt. Videoscheidsrechter Rob Dieperink is niet welkom op het WK voetbal. Hij zou daar als VAR worden ingezet. Maar de FIFA heeft hem van de lijst gehaald na een arrestatie in Londen een maand geleden. Dieperink werd daar opgepakt op verdenking van aanranding van de minderjarige, schrijft de Telegraaf. De zaak is inmiddels geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar de FIFA zegt dat alleen scheidsrechters welkom zijn van onbesproken gedrag. Ook de KNVB heeft Dieperink nu teruggetrokken. Hij zou videoscheidsrechter zijn bij NEC Go Ahead Eagles. En hij wordt daar nu vervangen door de Kapelse scheidsrechter Clay Ruperti. Burgemeester Schepers van Voorne aan Zee heeft in Brielen een woning gesloten naar de vondst van drugs. Afgelopen maandag werd in het pand aan het Mallegoud onder meer een 32 kilo MDMA, ecstasypillen en chemicaliën gevonden. De politie was getipt dat de drugs zouden liggen in het pand. De bewoner is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken, bezitten en verhandelen van harddrugs. Erben Wennemars stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Wennemars heeft dat besloten omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden succesvol is. Dat maakt het ingewikkeld om analyticus te zijn, erkent Wennemars ook zelf. De analist zat afgelopen seizoen al niet achter de microfoon tijdens de wedstrijden van zijn zoon. Hij kwam wel in beeld tijdens de winterspelen in Milaan, tijdens de 500, de 1000 en de 1500 meter. Zijn emotionele reactie tijdens de race van Joep Wennemars op de 1500 meter ging viraal. Uit enthousiasme knuffelde hij toen een wildvreemde medewerker van wie de bril stuk ging. Het weer vanmiddag nog enkele buien. Het is behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Het is een graad of 12. Vanavond is het overal droog. Ook vannacht dan is het droog. Maar aan het eind van de nacht neemt de kans op buien weer toe. Morgen begint de dag ook met buien. In de middag is het dan weer droog. 14 graden wordt het morgen. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De regio rijdt het langzaam op de A13 naar Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein heb je 10 minuten vertraging. En diezelfde A13, maar dan naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft doe je er 10 minuten langer over. De N458 Bodegraven-Woerden. Tussen Nieuwebrug en Woerden 3 kilometer en een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: ZZFM.

0: Ferdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Ja, goedemiddag.
2: Driftstad. FM.
0: De DZM Show.
2: Leuk dat je luistert. Het is alweer 15 mei.
1: Oh,
2: welkom bij Driftstad FM. We pompen door je speakers.
3: Zo, nou je zegt dat wel. Leuk nummer, George Ezra volgens mij.
2: Ja, altijd leuk van eens in de zoveel tijd, hè? Green, green grass was dat. En het gras, nou, is lekker groen, hè?
3: Ja,
2: of is het bij jou niet zo groen?
3: Heb je een specifiek stukje gras in gedachten?
2: Nou, dat gras wat ik hier uit de studioramen zie. Je kan misschien denken van, ja, we zitten echt in het donker hier in de studio. Maar ik kan er wel een beetje gras zien. Dat zijn weer bosjes, hè?
3: Ja, nee.
2: Maar toch een beetje groen.
3: Toch een beetje groen.
2: Ja, ik probeer een beetje positief het weekend in te luiden.
3: Ja, je bent hartstikke positief. En ja, ik zei net al, ik heb het gevoel dat ik echt al tientallen uren wakker ben.
2: Ja, hoe kan dat nou?
3: Ja, geen idee.
2: Even voor de thuisfront. Mark heeft zijn slaapritme meestal het weekend andersom.
3: Ja.
2: En vandaag is al een beetje weekend.
3: Ja, nou dat was ook wel zo. Ik denk dat ik 2:30 naar bed ging of zoiets.
2: Ja.
3: En ik was er om 12:00 middags uit. Nou, dat is voor mij best netjes.
2: Ja.
3: Maar ik heb echt het gevoel dat ik gewoon al een hele dag erop heb zitten.
2: Ja, kunnen we daar wat mee? Of kunnen we je daarmee helpen?
3: Nou ja...
2: Heb je een open gesprek daarvoor nodig?
3: Ga eens even in de stoel zitten.
2: Ja.
3: Nee, ik ben s'avonds wel altijd wat meer energiek. Dus als ik nu een beetje in de avondvibe ben...
2: Okay.
3: Dan is dat wel leuk, denk ik.
2: Ja, in de avondvibe.
3: Ja hoor, ja.
2: Hoe kunnen we dat triggeren?
3: Nou,
2: in ieder geval, de komende 2 uur zitten we hier lekker voor je speakers. Met de heerlijke muziek en af en toe een grapje en een rolletje om lekker je weekend te luiden.
3: Ja, en heel misschien heeft Ferdy iets meegemaakt in het OV. Maar dat is nog even...
2: Altijd.
3: Oké, gelukkig.
2: We maken van alles mee. En deze hoorde ik dus niet in het OV, maar lekker onderweg. Maroon 5 met Maps.

0: Ja, Hit. Zit al in de naam van de artiest, Senit. Samen met Boy George is dat superstar. En ja, je kon het al een beetje horen. Mark herkende het al meteen.
1: Ja.
0: Nou, dat moet wel niet, dat moet wel een songfestival
1: binnen
0: nummer zijn.
1: Binnen 3 seconden heb je zoiets. Songfestival? Ja, dat is songfestival.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dit jaar natuurlijk weer een beetje gekker dan anders. Volgens mij is er ook jou wel iets aan de hand.
1: Ieder jaar is er wel iets. Ja. En wat dit jaar bijzonder is, is ik heb niet gekeken. Nog.
0: Ja, dus, en heb je dat expres niet gedaan?
1: Gewoon geen zin. Ja, een beetje half boycott. Half Boy George, nee, half boycott.
0: Boy.
1: En half gewoon niet zoveel zin in of zo.
0: Oh. Oh, dat is wel jammer om te horen.
1: Ja, maar dat maakt het juist ook wel leuk. Want nu word ik gewoon een beetje bijgepraat.
0: Ja.
1: Over alle memes en weet ik wat allemaal.
0: Ja, en net was dus inderdaad Senet en Boy George met Superstar. Dus voor San Marino. Is altijd wel leuk dat... ja, Senet doet volgens mij voor de 3e keer al mee voor San Marino. Want dat is... best wel een klein plaatsje eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Onder andere keer met Flowrider.
0: Ja, ik dacht van ja, we noemen maar een Amerikaan erbij uit. En deze keer dus een Brit. En ze waren dus in de eerste halve finale. En ze zijn niet door.
1: Oh.
0: En dat maakt dus heel uniek dat Boy George, die is bijvoorbeeld bekend van Karma Comedian.
1: Ja, van de Culture Club.
0: Ja, Culture Club inderdaad. Ja, die zijn dus niet door. En dat betekent dat Boy George wel een bijzondere eer heeft van Engeland behaald. De eerste Brit die niet door is, die gedisqualificeerd is voor de finale.
1: Is dat zo? Is dat
0: echt? Ze zitten bij de Big Four of de Big Five vroeger.
1: Oh!
0: Dus dat betekent, ja, hij is niet door naar de finale. Hij heeft het als Brit voor elkaar gekregen.
1: Dat is wel knap, want normaal zijn de Britten natuurlijk gewoon door. Oh.
0: Ja, dat soort geintjes. Ja, het voelt toch inderdaad net wat anders. Ik kijk het dan wel. Volgens mij ongeveer maar de helft van de mensen die normaal kijken, die kijken nu ook. Mede ook doordat Israël meedoet dit jaar. En dat er een hele hoop weerstanden tegen is vanwege de oorlog.
1: Maar ook voor een groot gedeelte dat wij niet meedoen.
0: Ja, dat helpt denk ik ook niet
1: meer. Nee, dat helpt sowieso niet.
0: Nee. Maar goed, ik kijk het wel. Dat is een beetje mijn journalistieke plicht, denk ik.
1: Ja, nee zeker. Het is een kerntaak van de publieke omroep, zeggen ze wel.
0: Precies.
1: Ja.
0: Nee. Geen Dordtse of Papendrechtse talenten nog bij mij.
1: Ik ben wel benieuwd, maar ik weet niet of we er nog meer over hebben, hoe het commentaar een beetje was. Want het was natuurlijk niet Cornald Maas, maar het was Harry Schut, Jeroen Kijk in de Vechten.
0: Ja.
1: Deze is het een beetje leuk.
0: Ja, ik vond het wel op zich wel een beetje lekker energiek. Ik vond het af en toe wel apart. Het is net een andere invalshoek, hè? Omdat de NOS zit er eigenlijk bij, of de NTR. En dan krijg je toch even bijvoorbeeld voor dit nummer. Voor de aankondiging zeiden ze van... oh ja, Boy George die was schuldig bevonden aan het mishandelen van een escort in 10 jaar geleden.
1: Hmm.
0: Hier is het nummer.
1: Oh.
0: Dus dat was toch even een beetje wennen soms.
1: Toch een beetje die NOS-journalistieke...
0: Ik vond dat ze het heel leuk deden.
1: Oké, okay, nou gelukkig.
0: Ja. Goed, ik zit even te kijken. Wat voor Nederlanders kunnen we sturen? Misschien als we echt OG Nederlandse muziek willen draaien. Dat is ook wel een keer leuk. Ik denk niet dat de rest van Europa dat zal waarderen. Maar ik heb deze wel meegenomen. Justin de Wild met Cheerio.
1: Ah, die zou het hartstikke goed doen.
0: Ja, denk ik ook.
1: Ja hoor.
0: Echt 5 sterren. Als die doet, hè?
1: Dat zal toch wel?
0: Jawel. Toch?

0: The Beautiful South met Rotterdam or Anywhere. En ik kwam hem opeens weer tegen. Ik heb hem vroeger als kind heel vaak gehoord. Echt een 90s kid. Dus we hadden altijd de lokale radio aan.
1: Ja.
0: En dan kwam deze voorbij. Maar blijkbaar is die bij niet heel veel mensen bekend.
1: Nee, ik heb hem nog nooit gehoord, maar hij is lekker chill.
0: Ja, Rotterdam. Vorige week waren we een keertje toevallig weer een dagje in Rotterdam. Dat is toch altijd leuk. Dat is heel anders dan Dordrecht, omdat het natuurlijk een beetje een oudere stad is.
1: Mm-hmm.
0: Rotterdam is in de Tweede Wereldoorlog plat gebombardeerd. Dus heel veel moderne gebouwen. Dat is toch altijd heel bizar. En we waren bijvoorbeeld bij de Kubuswoningen. Heb je die wel eens in het echt gezien?
1: Ja, volgens mij wel. Zijn dat diegene waar je onderdoor rijdt of is dat weer wat anders?
0: Ja, daar rij je ook onderdoor inderdaad. Oh, ja. Ja. En dus überhaupt, hoe krijg je dan je woning ingericht als je in zo'n schuine kubus leeft? Hè?
1: Ja.
0: Heel bizar. Maar ja, dat is een heel toeristisch ding geworden. Echt alleen maar van die toeristen die dan foto's nemen voor jouw huis. En eronder, je hebt zelfs een hotel tegenwoordig in zitten. Ja, bizar joh.
1: Het Kubus Hotel, oké.
0: Ja, dan kun je toch het beste hier in Dordrecht of in Papendrecht zitten met een stuk minder toeristen. Lekker knus.
1: Ja. Lekker knus bij het Drechtstad FM.
0: Ja, lekker hoor. Wil je nog even iets hebben? Je had net iets klaarstaan, hè? Ja.
1: Oh, ik heb zo'n geweldig mooi tv-programma gezien, Freddy.
0: Niet het Songfestival dus, maar iets anders?
1: Ja, nee, dat is echt... RTL beschrijft het zelf als verstoppertje op het hoogste niveau. Ja, dit is echt...
0: Dat deed je vroeger als kind ook?
1: Ja, het heet The House of Hide and Seek. Met Jamai en Buddy is het, die presenteren het.
0: Buddy?
1: Buddy verder.
0: Ik weet niet wie dat is.
1: Van vroeger een beetje van goede tijden, nieuwe tijden, beste tijden.
0: Oh, oké. Okay. Ik kijk dat nooit. Maar die naam komt me wel bekend voor.
1: Oh ja. Nou ja, ook Buddy. Van musicals. Buddy verder. En het is heel mooi. Want je moet je voorstellen, een heel groot huis op het podium.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan BN'ers, die gaan zich daarin verstoppen.
0: Dat zal voor de ene makkelijker zijn dan de andere,
1: ja.
0: Denk ik.
1: Ja, is echt geweldig.
0: Oh, maar hè?
1: Nou, als voorbeeld...
0: Maar ik vond het dus wel heel vermakelijk om naar te kijken.
1: Ik zou het even schetsen. Marieke Elsinga, die zat bijvoorbeeld onder de tafel.
0: Wat? Dat doet mij een ander fragment denken bij VI. Dat je Helene Hendricks onder de tafel zat.
1: Oh nee, dat is wel wat
0: anders. Ze wilde niet in beeld, dus ze zat opeens weer in de studio onder de tafel.
1: Oh, dat heb ik helemaal gemist. Nee, Marieke Elsinga wilde natuurlijk niet gevonden worden.
0: Oh.
1: Ja.
0: En hoe is dan de ontknoping? Is dan degene die als laatste gevonden is, die heeft dan gewonnen of zo?
1: Nou ja, aan het eind was... Ja, ik wil het niet verklappen natuurlijk, maar zinder de finale was. Het eentje moest gaan verstoppen en de ander moest dus diegene gaan vinden.
0: Wat is dit, joh?
1: Ja, het was echt...
0: Wat is dit?
1: En die ene die zat in een soort van... die was in een kast gaan zitten.
0: Nou, dan heb ik liever dat ze weer gaan knikkeren, weet je dat nog?
1: En
0: dat is een paar ballen. Blauw, rood.
1: En het treurig is wel, de kijkcijfers die vielen een beetje tegen.
0: Oh.
1: Ja, dat zou je net zien. Het is zo'n goed idee, Freddy.
0: Ik denk dat het programma iets te veel verstopte.
1: Verstopt op RTL 4. Ja, dan moet je het maar gewoon op TV Papendrecht doen.
0: Oh, ik kom niet meer bij, joh.
1: Maar volgens mij is er dus morgen weer een nieuwe versie.
0: Ja?
1: Maar dan gaan ze misschien wel niet onder de tafel zitten, maar bijvoorbeeld... Ik noem maar wat, onder de trap of zo. Dat is ook iedere week weer anders.
0: Het is ook wel grappig. Het is het omgekeerde wat die BN'ers willen.
1: Ja,
0: die willen juist niet verstopt zitten. Die willen juist vol in beeld.
1: Ja, dat is inderdaad wel waar. Misschien was Marieke Elsinga daarom wel gevonden.
0: Ja, misschien daarom wel.
1: Misschien was dat het.
0: Hebben ze nog het geluid geraden ook, of niet?
1: Nee, dat is wel
0: anders. Oké. Nou, tot zover de tv-recensies van Mark de Jong.
1: Ja, nou, ik
0: Mark Angelo de Jong.
1: Ja, ik zal er ook nog even een artikel over schrijven.
0: Gaan wij hier lekker verder met Benson Boone. Dit is Mystical Magical.

0: Ik weet niet waarom, maar elke keer moet ik denken aan Reuzel en je haar strak doen. Harry Styles, misschien als een naam, door zijn naam. Ah. Iets met hair. As it was, hier bij de DZM Show op de Rechtsstad FM.
1: Ja, en hij is in Nederland, hè? Ja,
0: is hij nou bezig met zijn optredens?
1: Hij is er heel druk mee bezig, als het goed is.
0: Het schijnt niet echt helemaal uitverkocht te zijn, hè?
1: Nee, ja, hij staat 10 keer in de arena. En dat is natuurlijk slim, want dan hoeft hij zelf weinig te verhuizen. Maar ja, dan moet wel iedereen gewoon naar hier komen.
0: Ja. En ja, dat lukt niet echt, hè? Want het idee is inderdaad, volgens mij, en in Londen of in Engeland en in Nederland optreden. Mm-hmm. En de hoop is dat dan elke fan helemaal met de trein, met de vliegtuig, weet ik wat, allemaal naar Amsterdam gaat reizen, zeg maar. Ja. Om dan naar die optredens te gaan.
1: Ja, hij begint morgen trouwens.
0: Oké, okay, dus
1: morgen is de eerste.
0: Oké. Okay. Ja, het schijnt niet helemaal verkocht te zijn. Maar ook sowieso voor de arena. Het is natuurlijk groot. Je kan er heel veel mensen, heel veel toeschouwers naartoe brengen. Mm-hmm. Maar het is qua audio-kwaliteit echt een stuk minder dan dat je een andere podia gewend bent.
1: Ja, de Ziggo Dome schijnt een stuk beter te zijn, hè? Of
0: ja,
1: niet?
0: Ja.
1: En jij hebt natuurlijk nogal meer in Nederland. Ja. Maar ik denk dat dit is natuurlijk wel de hoofdstad. Dus ik denk dat zo'n artiest ook snel denkt, we moeten natuurlijk wel in de hoofdstad.
0: Ja, dat is waar. Maar het voelt toch een beetje gek dat hij niet uitverkoopt.
1: Ja, ja zeker.
0: Zoals een Taylor Swift zou dat zo gedaan hebben.
1: Nou, Harry Styles is ook huge, hoor. Maar, niet op het niveau van Taylor.
0: Lijkt me niet huge genoeg. Oh. Ja, ik wacht even met smart op de moppetapper. Dus laten we nog maar even een paar nummertjes doen. En dan de moppetapper bellen.
1: Oh. Ja, is goed.
0: Dat is goed.
1: We zitten er
0: Ik kan nog wat grappigs. Even kijken of ik hem nog... Ja, ja. Er was nog iets grappigs op TikTok. Dat was een 12 jaar geleden, denk ik. Was er een keer een nummer gelekt. Martin Garrix, die zou een samenwerking aan het doen zijn met Ed Sheeran destijds.
1: Oh, dat zou wel heel
0: raar
1: zijn.
0: En dat was nog een beetje dat Martin Garrix net was doorgebroken. Ed Sheeran zat een beetje rond zo'n A-team era, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus een beetje toch een Taylor Swift fire dingen zitten. Ja, en toen hadden ze opeens op SoundCloud zo'n leak. Oh, Ed Sheeran en Martin Garrix met Rewind Repeated.
1: Oh.
0: En dan was helemaal zo van, oh, wanneer komt die uit? Wanneer komt die uit? En hij kwam nooit uit. Hij klonk ook heel basic, dat nummer toen.
1: Hmm.
0: En op TikTok hadden ze dat opeens weer opgepakt. Zo van, wanneer komt dat nummer uit? En ik dacht van, wow, dat is echt een herinnering van meer dan 10 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dat nummer is inderdaad nog niet uitgekomen.
1: Dat zou wel heel gaaf zijn als die twee samen een nummer zouden maken.
0: En daar kwam ik op de nieuwe releases uit. En ik zag opeens Martin Garrix en Ed Sheeran met Rewind Repeated.
1: Nee.
0: Repeated. Dus ik heb die meegenomen.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja,
1: een stukje
0: geschiedenis meegenomen. Wel een beetje gepiept naar moderne standaarden. Martin Garrix dus met Ed Sheeran. Repeat it. Zal ik hem nog een keer repeat of niet?
1: Nou, nee hoor.
0: Nee, nog een keer niet? Nog een keer repeat.

0: Billy Dans en Mart Hoogkamer met Gappie Sappie. Ik dacht om even een beetje in te komen voor de moppetapper, hè?
1: Hey Freddy, ik heb wel zin in een moppie. Daarom gaan we bellen met de moppetapper. Moppetapper van het Rechtsteden, de enige echte. Ik ben benieuwd of het goed gaat en of die een beetje leuke mopjes heeft.
0: Dat moeten we toch? Dat is een beetje hemelvaartsweekend. Een hoop mensen zijn vandaag ook al vrij trouwens.
1: Misschien wel een extra dag de tijd gehad om wat moppen te verzinnen. Dagje vrij. Ja. We gaan het meemaken.
0: Extra moppen. Kijk of de hemel zo'n vaart neemt.
2: Goedemiddag, met de enige echte Gerse moppenbeller.
0: Ja, leuk hoor, welkom.
2: Van de Drechtsteden, ja.

0: Ik van zaterdag was een vrouw voor mij aan de beurt bij de tandarts. En ik kreeg zomaar een deel van het gesprek op. Tussen de tandarts en die patiënt. De tandarts vroeg, weet u zeker dat die kies nog nooit gevuld is? Ja, zegt die mevrouw, dat weet ik heel zeker, zei ze. Nou, er zit een beetje goud aan mijn boor. Oh, zegt ze, dan zit je al in mijn oorbel. Ik was bij een bijzondere hondenvereniging op bezoek. Die hadden een open dag georganiseerd. Er werden ook honden te koop aangeboden die iets heel bijzonders hadden geleerd. Er kwam iemand naar mij toe die zei, ik zal even mijn hond demonstreren wat hij allemaal geleerd heeft van mij. Ik zei, nou vooruit, doe maar. De man gooide een tak heel ver de vijver in. De hond liep rustig over het water, pakte de tak en liep rustig over het water weer terug naar zijn trainer. Wat geef jij voor deze hond? Vroeg de trainer vervolgens aan mij. Ik zei, nou helemaal niks. Ik zou nooit een hond kopen die niet kan zwemmen. En in het café vroeg iemand waarom ik mijn ogen deed als ik dicht deed als ik wat dronk. Ik zei, nou, ik mag van de dokter niet te diep in het glaasje kijken.
1: Slim.
0: Dat was het weer voor deze week. Het is nog steeds koud voor de tijd van het jaar. Maar vandaag is het ijsheilig, hè? Dus nu moet het afgelopen zijn met de kou. Ik zou zeggen, maak allemaal toch een prettig weekend van. En geniet in ieder geval van het Eurozonfestival, ondanks dat we niet echt meedoen. Maar geniet ervan. En ik zou zeggen, prettig weekend en tot volgende week maar weer.
2: Dankjewel weer.
1: Prettig weekend.
2: Tot volgende week.
0: Tot volgende week weer.
2: Nou, dan gaan we maar verder met de inzending, hè? Dit is Jalla. Toch een beetje zo'n festival.

0: Meghan Trainor, Just Wanna Cry. En ja, op zich, je vroeg gelijk, is het een generiek nummer van Meghan Trainor?
1: Ja, want ik heb haar op TikTok gezien en iedereen zegt van, oh, het is allemaal zo saai. Maar dat klinkt wel gewoon leuk, toch?
0: Het is gewoon lekker comfy, zoals sommige mensen zouden zeggen.
1: We zeiden tegen elkaar, het is een beetje alsof je de schoenenreus inloopt en dan is dit daar.
0: Staat dat nog?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet niet of we nu reclame maken.
0: Ik heb het logo in mijn hoofd geprent.
1: Maar dan hoor je dit soort muziek. Maar daar is niks mis mee, toch?
0: De schoenenreus. Ja. Nou, we hebben grote schoenenreuzen te vullen hier. Zometeen hebben we nog een 2 uur van de DZM-show.
1: Ja.
0: En ik dacht als 1 uur afsluiter Suzanne Freek met Halverwege. Dat is ook wel een leuke.
1: Ja, ze zijn halverwege in principe.
0: Ja, nou, precies. Ja, perfect,
1: toepasselijk.
0: Ja. Ja, heb je nog een hint voor het eerste nummer zometeen?
1: Ik heb zoveel rare nummers meegenomen. Onder andere de nieuwe K3 en K-pop uit Hardingsveld Giessendam.
0: De nieuwe K3, dan vraag ik me af. Is dat van de oude of de nieuwe K3?
1: Dat is de nieuwe.
0: Ah, oké.
1: Nou, dat is iets om naar uit. Ja hoor, iets om naar uit te kijken.
0: Dan sluiten we het 1 uur af met Suzanne Freek. Dit is Halverwege. En dat zijn we ook.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil nog één keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum te redden. Het ministerie trekt er geen geld meer voor uit, blijkt uit een brief van staatssecretaris Thiele. De Tweede Kamer had nog wel om geld gevraagd voor het museum in Dordrecht. De gemeenteraad noemt de reactie van Thiele teleurstellend, omdat het leek dat het museum kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos. Thiele voert de motie van de Kamer niet uit, zegt hij. Hij wil in gesprek en hoopt dat ook de Tweede Kamer de staatssecretaris aanspreekt. Videoscheidsrechter Rob Dieperink is niet welkom op het WK voetbal. Hij zou daar als VAR worden ingezet. Maar de FIFA heeft hem van de lijst gehaald na een arrestatie in Londen een maand geleden. Dieperink werd daar opgepakt op verdenking van aanranding van de minderjarige, schrijft de Telegraaf. De zaak is inmiddels geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar de FIFA zegt dat alleen scheidsrechters welkom zijn van onbesproken gedrag. Ook de KNVB heeft Dieperink nu teruggetrokken. Hij zou videoscheidsrechter zijn bij NEC Go Ahead Eagles. En hij wordt daar nu vervangen door de Kapelse scheidsrechter Clay Ruperti. Burgemeester Schepers van Voorn aan Zee heeft in Brielen een woning gesloten na de vondst van drugs. Afgelopen maandag werd in het pand aan het Mallegoud onder meer een 32 kilo MDMA, ecstasypillen en chemicaliën gevonden. De politie was getipt dat de drugs zouden liggen in het pand. De bewoner is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken, bezitten en verhandelen van harddrugs. Erben Wennemars stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Wennemars heeft dat besloten omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden succesvol is. Dat maakt het ingewikkeld om analyticus te zijn, erkent Wennemars ook zelf. De analist zat afgelopen seizoen al niet achter de microfoon tijdens de wedstrijden van zijn zoon. Hij kwam wel in beeld tijdens de winterspelen in Milaan, tijdens de 500, de 1000 en de 1500 meter. Zijn emotionele reactie tijdens de race van Joep Wennemars op de 1500 meter ging viraal. Uit enthousiasme knuffelde hij toen een wildvreemde medewerker van wie de bril stuk ging. Het weer vanmiddag nog enkele buien. Het is behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Het is een graad of 12. Vanavond is het overal droog. Ook vannacht dan is het droog. Maar aan het eind van de nacht neemt de kans op buien weer toe. Morgen begint de dag ook met buien. In de middag is het dan weer droog. 14 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad.

0: de Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Nou, ik krijg er wel gewoon spontaan zin van om even die TBW op te bewegen, toch?
1: Ik denk dat ze goed kunnen knutselen, de Sister Sisters.
0: Ja, denk je dat het daarover gaat,
1: Zouden ze ook een kartelschaar gebruiken? Ik denk het wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Je luistert naar de DZM-show op Drechtstad FM. Een hele goede middag. Het is lekker vrijdag. Het is zonnig.
1: Het is heerlijk zonnig.
0: En ik wil het ook een beetje educatief maken vandaag, Freddy.
1: Wow, dat is wel heel diep zo op 4:10 op vrijdagmiddag.
0: Ja, maar dat is toch leuk dat je er ook wat van opsteekt.
1: Van het handhavieren dan?
0: Ja, nou, dat gelukkig niet. Volgens mij is de titel Dr. Pop al vergeven aan iemand anders, aan een andere. Ja, maar kan ik dan niet Dr. Ingenieur Pop zijn?
1: Ja, dat mag wel.
0: Ja, nou, dan ben ik
1: Dr.
0: Ingenieur Pop. En ik ben afgestudeerd aan Pharrell Williams kunde.
1: Wist je heel ver komen.
0: Ja, nou ja, je kent waarschijnlijk wel DJ's of artiesten. Die hebben een soort van. Die stoppen hun naam aan het begin. Dus DJ Khaled.
1: Oh,
0: Je hebt ook.
2: Another one.
0: Of je hebt Mr. 305. Ja. Maar je hebt ook Jason Derulo. Maar wist jij dat Pharrell dat ook heeft?
1: Ja. Dat weet ik toevallig.
0: Nou ja, dan laat ik het je horen. Want ik wist dat nog niet. En ik dacht echt van, wow, er gaat echt een wereld voor mij open. Mm-hmm. Wat Pharrell namelijk doet, hij doet een soort van de eerste toon. Die herhaalt hij 3 of 4 keer. Dan denk je, dat is misschien een beetje vaag. Nou, luister bijvoorbeeld eens naar het begin van zijn Happy. Dat gaat zo. Dan denk je van, ja, hij doet gewoon 4 keer hetzelfde. Maar ook als je naar Blurred Lines luistert. Weer hetzelfde. En Drop It Like It's Hot is ook van hem. Nou, dat is toch heel bijzonder dat hij... Ik wist dat helemaal niet dat erin zat.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Ja, je hoort hem zo meteen. Ik weet nog niet welke.
1: Is het nou met slurf aan spelen? Wat is dit?
0: Nee, dit is inmiddels alweer Carly Rae Jepsen. Je moet wel een beetje met je tijd meegaan, Paddy.
1: Ik dacht al, waar is Pharrell?
0: Je hoort hem nu met Run Away With Me.
3: Is

0: klap lekker mee als je je voelt als een huis zonder dak.
1: Ja.
0: Ik snap hem niet.
1: Gewoon heel blij zijn, joh.
0: Oh, een huis zonder dak is heel blij.
1: Ik hoop niet dat hij te veel gesnoven heeft. Dan word je ook happy.
0: Oh, dan ben je ook heel happy. Is Nina ook heel happy? Goedemiddag.
2: Ja, maar ik vraag me af, dat huis zonder dak, is dat dat Hide and Seek programma?
1: Oh, dat zou best wel kunnen.
0: Dat gaat misschien daarover. Dat zou heel goed kunnen.
1: Goeie trailer.
0: Morgenavond weer op RTL 4. Sorry.
1: Kijk, liever appeltaart of boterkoek.
0: Ja, dat is ook leuk. Dat is altijd op TV Papendrecht.
2: Ik weet nog dat jullie reclame maakt voor Everstar. Het heeft niet geholpen, toch?
0: Nee.
1: Niet geholpen, nee.
0: Oh, maar dat was ook leuk.
1: Ja, jammer, hè?
0: Jammer,
1: Zou die clip nog online staan samen met Davina Michel? Dat is wel een Dordtse link, want Davina Michel heeft een tijdje in Dordt gewoond.
0: Oh, kijk, ja, zo vind je een link. Je moet even uitleggen, Fede, die Avastars, wat was dat ook alweer?
1: Ja, dat was een tv-programma natuurlijk, weer zo'n talentenjacht. We hebben er heel veel. En bij deze dachten ze van, ja, er zijn een aantal mensen die kunnen dansen, maar die kunnen niet zingen. En andersom zijn er ook mensen die kunnen zingen en dat dansen, dat lukt ook niet echt.
0: Nee, ja.
1: Combineren is ook heel lastig. Wat nou als je dat combineert tot een grote Avastar? Waarbij je dus eentje dus met een motion capture suit dan gaat dansen. Dat wordt dan geprojecteerd als een virtueel karakter. En iemand anders gaat zingen en dat wordt dan de mond van die persoon. Ja, dus het is niet heel persoonlijk of zo, hè? Dat is het vooral.
0: Het is wel grappig.
1: Het ziet er wel grappig uit. En er zit uren aan werken van allemaal van die programmeurs en 3D-ontwerpers die dan die modellen moeten maken.
0: Ik vind het wel mooi. Jouw enthousiasme voor Avastars is een beetje hetzelfde als mijn enthousiasme voor The House of Hide and Seek. Dus dat vertelt dan ook. Ja. Ik ben wel heel enthousiast trouwens over de Bandel. Die doen we iedere week en het is weer zover. Vandaag komt de Bandel uit 2010 en de vraag is, herken jij dit nummer? Waar we beginnen met de drum. Hele lage kwaliteit vandaag.

0: Hello of zo.
1: 2003 zei je?
2: 2010. Oh, maar hier ga ik wel goed op. Ik weet niet wat het is, maar het klinkt leuk.
0: Gooi er maar een laag bij, hoor.
2: Nog een sound effectje erbij.
0: Hoppa.

0: Yellow in a circle.
1: Ah, maar nou weet ik hem, denk ik.
0: Wat is dit nou weer? Hoe weet je dat nou
2: is
0: weer?
2: Is het
0: nou?
2: Lady Gaga?
0: Ik voel net alsof ik op een soort van catwalk zit. Of loop.
1: Oh.
0: Dit is de nieuwe outfit.
1: Oh, grappig. Ik had hem niet goed, maar het is wel die artiest. Aha.

0: Dit is geen M&M, maar SMM. Top?
1: Twijfel. Ik twijfel of... het is in ieder geval een afkorting. Maar ik zat meer aan SOS te denken.
0: Oh, ik dacht aan SNM.
2: Waar denk je?
1: Nina te kijken.
0: Ja, dat was een popliedje uit 2010. Toen begonnen we ongeveer met radio maken.
1: Ja, dus je hebt hem inderdaad goed, Freddy. Even alles erbij.

0: ging hij naar dit heel
1: nummer,
0: moeilijk.
1: Dit nummer is actueler dan ooit, want dit jaar heb je een nummer genaamd Choke Me. En er is een hele bij het Songfestival.
0: Oh ja, leuk.
1: Dat is een
0: ja.
1: heel gedoe om.
0: Ja.
1: Of valt dit ook een beetje in hetzelfde straatje?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Dat zou je ja. kunnen zeggen. Let's ja, hoe moet je dit nou nog vrolijk aankondigen, Freddy?
1: Nee joh. Gewoon lekker feest vieren, lekker spelen joh.
0: Als je niet weet waar het over gaat, maakt niet uit. Het antwoord van de Bendel is Rihanna en SNL.

0: totally sell this to like a major label.
1: Half 5, tijd voor het lokale nieuws met Freddy. Rijnstad FM.
2: Ja, met vooral bedankt aan Rijnmond weer natuurlijk.
1: Ja, onze dank is groot.
2: Vanavond wordt het droog en klaart het op. De nacht verloopt ook grotendeels droog. Pas aan het einde van de nacht neemt vanaf de kust de kans op een bui weer toe. En landinwaarts koelt het af tot een graad of 3. En de wind stelt eigenlijk weinig voor. Morgen vallen eerst enkele buien. In de middag wordt het vanuit het westen droog en klaart het op met geregeld zon. En de temperaturen klimmen met 14 graden een beetje uit het dal. De wind waait matig uit het west tot zuidwesten morgen. In het nieuws. Ja, treinnieuws natuurlijk. Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe werkt spoorbeheerder ProRail tussen zaterdag 30 mei en zondag 7 juni aan het spoor. En daardoor kan de NS daar in die periode geen treinen rijden.
1: Nee, dat is niet slim om te doen, hè?
2: Nee, reizigers kunnen gebruik maken van bussen en doorgaande reizigers tussen Rotterdam en Roosendaal kunnen omreizen via Breda. En wil je dus dan met de trein of het openbaar vervoer, ga dan maak dan gebruik van de NS-app of op ns.nl kan je meer informatie vinden. Ja, van de trein naar de wegen en de auto's. Met de huidige brandstofprijzen loont het meer dan ooit om de auto te laten staan en op de fiets naar het werk te gaan. En het carrièreplatform CV-ster die zocht uit dat de gemiddelde werknemer in Dordrecht 17,4 kilometer van werk af woont. Klopt dat een beetje met jou ook? Iets verder, denk ik, hè?
1: Ja, dat is ietsje verder. Dat is een kilometer of 50. Ja. 14,7 kilometer, ja, dan ben je een uur op de fiets.
2: Ja, zo is iets minder.
1: Met een elektrische fiets moet dat misschien nog wel kunnen.
2: Ja. Maar wie de dieselauto laat staan bijvoorbeeld, die bespaart bij de huidige prijzen op jaarbasis zo'n bijna 1100 euro. En bij benzineauto's zelfs 1400 euro.
1: Zo.
2: Dus dat is best wel wat. En inderdaad, voor een hoop mensen zou het dus kunnen lonen om te gaan fietsen. Het is goedkoper en bovendien duurzamer. En uit cijfers van RVO blijkt dat slechts 28% van het woonwerkverkeer op de fiets plaatsvindt. En als je bang bent om dan geld mis te lopen, bijvoorbeeld door de kilometervergoeding. Geen zorgen. Het scheelt namelijk ook dat je geen benzine hoeft te betalen. Ja. Dus je kan nog steeds die vergoeding krijgen.
1: Oké, dat is mooi meegenomen. Ja.
2: Ja. Verder, fitheid. Heel belangrijk natuurlijk. Hoe fit ben jij, Mark?
1: Ik heb vandaag bewogen, jongen. Ik heb al een half uur naar de autogarage gelopen en toen nog gefietst naar de radio.
2: Ja.
1: Dus vandaag ben ik echt super fit.
2: Ja, ik heb ook hard gelopen, maar in de regen. Ik weet niet of dat per se gezond is.
1: Oh nee, dat is minder, hè? Ja.
2: Nee, in ieder geval, dinsdag 9 juni organiseert Team Sportservice in Papendrecht weer een fittest voor 65-plussers. En tijdens die testen krijgen deelnemers op een laagdimperige manier inzicht in hun fitheid en vitaliteit. Waar wordt op getest? Nou, onder andere op knijpkracht. Ja, even kijken of we nog goed kunnen knijpen. Hand-oogcoördinatie en balans. En daarnaast wordt ook uw valrisico getest door middel van de Smart Floor. En dat is een slimme vloer die wordt gebruikt voor het analyseren van het looppatroon, zoals de staplengte, de loopsnelheid en de stabiliteit. Nou, leuk toch?
1: Jij bent een beetje aan het hardlopen af en toe.
2: Ja.
1: Heb je geleerd hoe je moet hardlopen? Want het schijnt best wel...
2: Ik heb best wel wat video's gekeken. Ja. En je moet ook vooral heel rustig aan doen.
1: Oké, ja.
2: Dus niet heel gek doen. En ook vooral niet te veel naar voren leunen bijvoorbeeld. Heel gauw is het als je moe bent, dan ga je een beetje naar voren slenteren.
1: Ja.
2: Dat voelt een soort van makkelijk, want dan beweeg je een beetje mee met je valgewicht, zeg maar.
1: Mm-hmm. Maar
2: dat is helemaal niet goed. Nee.
1: Want ik zag ook een TikTok-video, dus dan weet je dat het waar is. Die zei van, je moet eigenlijk een beetje naar voren leunen en dan... Net doen alsof je valt, alleen dan zeg maar toch gewoon verder lopen. En...
2: Ja, dat is dus gevaarlijk.
1: Oh, diegene zei juist, je moet net doen alsof je heel de tijd valt.
2: Nou, in ieder geval vraag een professional, want wij maken er niks van. En TikTok is ook niet echt een goede bron.
1: Nee, dat is fair.
2: Nee, dat is waar.
1: Misschien ben je benieuwd waar de Papendrechtse brug, die gaat natuurlijk straks eruit. En die krijgt een nieuwe klep. En jij bent natuurlijk benieuwd, Freddy. Waar wordt die klep gemaakt?
2: Dat was ergens in de buurt, toch?
1: Nou, daar heeft RTV Dordrecht een video over. Even een stukje luisteren.
2: Zo, lekker een songfestivallied.
3: Aan deze brug heb ik geopend. Dat is onder poederdeklassen. Dat doen we met een draadje van 4 mm. Dan volg je de laser over de naad. En dan moet je twee platen aan elkaar bevestigen.
1: Ja, zo makkelijk is het.
2: Geweldig, alsof niks is, joh.
1: De klep van de Papendrechtse brug.
4: De onderkant van de nieuwe brugklep van de Papendrechtse brug... Die ziet er zo uit. Er wordt al bijna 2 jaar...
1: Ja, dat helpt natuurlijk niet echt, want je zit hier bij de radio. Maar mocht je hem willen zien, ga dan naar het YouTube-kanaal van RTV Dordrecht.
2: Ja, en wij houden nu onze klep.
1: Ja, heel goed. En we gaan luisteren naar de nieuwe K3 samen met Donnie.

0: een poll plaatsen. En dan krijg je dan allemaal leuke reacties op. En ik zag net wel een poll. Ik dacht, ik ben benieuwd wat jij vindt.
1: Ja, dus dat en een poll voor de mensen die denken van... zitten we nou opeens in Oost-Europa? Maar een vraag met meerdere antwoorden. Dan moet je...
0: Ja, dus een korte vraag was bijvoorbeeld van... stel je gaat een maand alleen naar Zuid-Korea en Japan.
1: Ja?
0: Wat neem je dan mee? Neem je dan een koffer mee of een backpack?
1: Oh ja.
0: Wat zou je meenemen als je alleen een maand op reis bent daar?
1: Nou, toch wel een koffer, denk ik.
0: Ja, dan ben je toch in de minderheid, want 2/3 van de mensen neemt een backpack mee.
1: Nou, kijk. En is dat goed of slecht dat ik in de meerderheid ben?
0: In de minderheid.
1: In de minderheid.
0: Ja, ik weet niet, dan ben je toch ook een hipster?
1: Ja, precies. Een trendsetter zou je het bijna kunnen zeggen. Ja,
0: dan kun je dus ook wat tips krijgen. Eigenlijk wilde ik jou vragen, het is ook een beetje een heel onzinnige vraag.
1: Ja.
0: Wat is jouw favoriete kwik? Dat vraag je toch altijd af?
1: Oké,
0: je mag dus kiezen.
1: Ja.
0: De kwik in thermometers.
1: Ja, ja. Of de kwikfit.
0: Je hebt de kwikfit inderdaad.
1: Ja.
0: Je hebt
1: kwik, kwek en kwak.
0: Kwik van kwik, kwek en kwak inderdaad. Ja. Je hebt blijkbaar een fastfoodketen genaamd kwik.
1: Nooit van gehoord.
0: Je hebt ook kwikstaart, de vogel.
1: Oh, gewoon de generieke kwikstaart, ja.
0: Ja, ja, ja. En je hebt ook, dat is iedereen's favoriet natuurlijk, de kwikdampgelijkrichter. Dat is een elektrisch apparaat en voor het omzetten van wisselstroom in gelijkstroom. Nou, wie kent hem niet?
1: Nou, ik dus. Ik denk dat ik moet even googlen. De kwikstaart is een heel leuk dingetje, toch?
0: Hoe ziet hij eruit, de kwikstaart?
1: Bijvoorbeeld de witte kwikstaart.
0: De witte kwikstaart?
1: Ja, je moet er toch eentje kiezen.
0: Is dat een albino-versie?
1: Oh, maar dit is echt een leukertje. Ja, dit is echt leuk. Zullen we even het geluid erbij van de kwikstaart?
0: Ja, wat is de kwikstaart?
1: Even kijken.
0: Ik hoop niet dat je dan een reclame krijgt. Nou, die is wel leuk.
1: Die is wel leuk, toch?
0: Volgens mij op de achtergrond een aantal andere vogels.
1: Ja, dat is ingewikkeld, hè? Dit is de roep.
0: Het is aan tafel.
1: Ja, nee, ik zou denk ik voor de kwikstaart gaan.
0: Ja, er gaan best wel veel mensen voor de kwikstaart. Ja. 16. De meeste mensen gaan naar die stemmen op kwik van kwik, kwek.
1: Ja, dat snap ik dan ook wel weer. Ook een leuke vogel
0: en
1: natuurlijk.
0: En ik heb gestemd op de kwik in de thermometer. Dat is ook wel handig om te hebben.
1: Een hele bijzondere vloeistof kwik, hè? Dat is heel bijzonder dat een metaal vloeibaar is op kamertemperatuur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kijk, voor al je tips hier en nerderigheid, luister je naar de DZM Show op de Rechtsstad FM.
1: En we zijn ook helemaal op de hoogte op lokaal niveau. Ken jij Maxime en Sophie?
0: Maxime en Sophie? Komen die uit de buurt?
1: Die komen uit de buurt, die komen uit Haringsveld. En we gaan even... ze zijn heel erg bekend op YouTube. En dan hoor je ongeveer dit. Dan moet ik wel aanzetten.
0: En dan komt er best die quickstart.
2: De vorige keer hebben we natuurlijk in de supermarkt gedaan. En dit keer gaan we het in een speelgoedwinkel doen. Ja, we gaan namelijk naar de Intertoys toe. Maar jullie denken waarschijnlijk, waarom zitten jullie op bed? Nou, wij hebben dus in de supermarkt zo slecht geslapen. Omdat we allemaal op een luchtbed sliepen.
1: Ja, dat zijn echte YouTubers. En hier gaan ze stiekem overnachten in een speelgoedwinkel. Maar ze hebben een andere video gemaakt. En zij claimen nu K-pop artiest te zijn.
0: Nee joh.
1: Zij hebben een nummer uitgebracht. Uit Haringsveld. Haringsveldse K-pop. Ja, en die kan ik natuurlijk niet zomaar laten gaan.
0: Ja, dan ben ik wel benieuwd.
1: Ja.
0: Hardings Pop.
1: Hier zijn Maxime en Sophie met Hey Yo. Hij is best leuk, maar niet echt K-pop.

0: had Pharrell Williams had hij deze zanger uitgenodigd. Homewrecker. En daarna heeft hij het dak eraf.
1: Oh ja, met de Feel Like a Roof Without a Roof in the House.
0: Ja, dat.
1: Maar was dat Pharrell?
0: Happy.
1: Oh, dat was Happy.
0: Happy.
1: Ja, oh, wat ingewikkeld, Freddy.
0: Veel te ingewikkeld voor deze tijd.
1: En wat helemaal ingewikkeld was mijn maaltijd van afgelopen vrijdag. Toch nog even over hebben. Wij hebben natuurlijk elkaar als laatste gesproken vlak voor de maaltijd.
0: Ja. Ja, vlak voor de show. Bij de show natuurlijk. Dus vlak voor het avondeten.
1: Vlak voor het avondeten. En ik had niet echt iets in huis. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga even langs de supermarkt. Want daar hebben ze soms van die lekkere broodjes met kip. Die stop je dan even in de oven en dat is gelijk helemaal goed. Zit er zelfs al wat groente op, niet te veel, precies, zeg maar.
0: Ja.
1: Die waren er niet.
0: Nee. Ja, want een hele hoop mensen eten broodjes tussen de middag.
1: Ja.
0: Dan is in de avond bijna geen broodje meer over.
1: Nee, ja, en ze maken waarschijnlijk ook... Het is vers, dus ze maken precies wat... Dus dat was al weg. Toen zag ik nog wel 3 bakken sushi liggen. Toen dacht ik van, nou, misschien doe ik dat.
0: Ja.
1: Maar er stond een vrouw voor en die stond heel moeilijk te bellen van... Ja, maar willen we nou die sushi met kip of willen we nou die sushi met vis?
0: Ja.
1: Dus ik was al 3 rondjes door het broodschap gelopen en toen stond ze er nog...
0: Maar kon je er niet naast sneaken? Ik vind het ook altijd een beetje ongemakkelijk.
1: Ja, maar ik vond het een beetje ongemakkelijk. Want ik vond toch een beetje dat ze het gereserveerd had of zo. Ze bleef er ook gewoon voor staan.
0: Ja, maar ze zit te twijfelen, dan moet ze even...
1: Ja, dan moet je gewoon ophoepelen, maar ik durfde het niet. En toen dacht ik, nou, dan wordt het dus niet. En toen draaide ik om en toen zag ik kip bacon. Toen dacht ik, oh, kip bacon, dat klinkt wel goed. Toen zag ik een korting. Toen dacht ik, van die neem ik.
0: Ja.
1: En toen had ik hem al in mijn hand en toen zag ik, het is een maaltijdsalade. Toen dacht ik van... Oh.
0: Salade? Nou, dat hoeven we niet.
1: Maar ja, toen dacht ik van... Ja, nou heb ik hem al gepakt en ik had hem al half afgerekend ook. Dus ik had opeens een kip bacon maaltijdsalade.
0: Maar is dat
1: dus,
0: dan met rijst of wat is
1: ja,
0: dat?
1: Ja, een salade mix aardappelpatjes met schil, gekookt ei met mosterddressing. Met allemaal stukjes wortel en prei en ui en kip.
0: Ja, dat ben je niet gewend even voor de...
1: Kijk, ik heb er 1,5 uur over gedaan, Freddy.
0: Ja, het klinkt op zich wel gezond op die dressing, nou.
1: Ja, die mosterddressing.
0: En die bacon.
1: En de bacon waarschijnlijk.
0: Maar wat viel mee en wat viel tegen?
1: Het viel eigenlijk in zijn geheel wel redelijk mee. De kip was heel lekker.
0: Oké.
1: Het ei was minder, maar ik hou sowieso niet zo heel veel van gekookt ei. En volgens mij was wat me het meest tegenviel was de ui.
0: Ui?
1: Ik weet niet, ja.
0: Want was het rauwe ui of gekookte ui? Of gebakken ui? Gekookt is heel raar.
1: Ik heb geen idee. Volgens mij, het waren af en toe van die schilfertjes. Volgens mij is dat dan...
0: Maar normaal eet je dus ook geen ui eigenlijk?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee.
0: Oh ja, want bij de meeste, als je inderdaad... Nou, als je bijvoorbeeld zo'n vers pakket, als je dat dan van de supermarkt haalt... dan zit er voor de helft praktisch ui in. Dan zeg ik, bij elk gerecht is het wel ui.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. En soms kan het. Af en toe op een hamburger, dan denk ik, oh, dit...
0: Of een patatje speciaal?
1: Nee, dat vind ik zonde.
0: Nee? Uitje bij je frikandel?
1: Nee.
0: Oh, dat deden we vroeger altijd thuis.
1: Ja.
0: Lekker hoor.
1: Ik hoop dat je wat tips krijgt als je nu naar ons zit te luisteren. Misschien heb je nog niet gekozen wat je wil eten. Dan zou ik dus niet voor die maaltijdsalade gaan, maar dat broodje frikandel.
0: Oh, ik vind ze heel lekker, joh.
1: Oh,
0: lekker gezond, joh.
1: Okay, nou, lekker
0: dat is heerlijk. Vooral als het warm is, niet zoals vandaag. Dan heb je gewoon geen zin om te koken. En die maaltijdsalades noem ik altijd slabakken. Dan haal je gewoon zo'n slabak. Een beetje fris, lekker hoor. Ja, lekker.
1: Mooi. Nou, de avondtips die krijg je hier van ons. Ik heb ook nog een muziektip. Hij is maar 1 minuut lang. Ik weet niet of je Melissa I'm Drunk and Outside al hebt gehoord.
0: De muzieksalade.
1: Dat had een leuk geweest. Ik wil hem aan je laten horen. Afro Plugs met Melissa I'm Drunk and Outside. Dat is een beetje raar, maar is wel leuk. Ja, hoor, is niks mis mee.

0: Is My Husband. Is het laatste nummer van vandaag, Freddy?
1: Ja, en ik heb nog steeds niet het hele album geluisterd.
0: Nee, dit album may contain hope. Het blijft een geweldig goed album van Ray. Mocht je toevallig niks te doen hebben, of mocht je wachten op de grote vrijdagavondshow die zometeen vanaf 6 uur begint, zet dan even snel het album van Ray tussendoor op. Je mist niet veel, je mist alleen Shaggy. Hoor je zometeen en Bella Perez met Caviva La Vida. Ook leuk.
1: Oh joh. Ja. Nou, ik heb denk ik op zich deze week wel gevonden in de muziek door het Songfestival.
0: Oh ja, ja.
1: De eerste twee halve finales. En morgen is het natuurlijk de finale. Mm-hmm. Dat vind ik altijd een beetje in combinatie met mijn verjaardag.
0: Ja.
1: Een beetje combineren.
0: Ja, toch nog een fijne verjaardag gewenst dan.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan nodig ik iedere luisteraar uit om volgende week ook weer gewoon te luisteren.
1: Gezellig.
0: Dan zijn we er weer vanaf 3 uur 's middags om je weekend in te luiden.
1: Happy the Peppy.
0: Happy the Peppy. Prettig weekend. Tot volgende week.
1: Hoi.
0: Hi.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil nog één keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum te redden. Het ministerie trekt er geen geld meer vooruit, blijkt uit een brief van staatssecretaris Thiele. De Tweede Kamer had nog wel om geld gevraagd voor het museum in Dordrecht. De gemeenteraad noemt de reactie van Thiele teleurstellend, omdat het leek dat het museum kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos. Thiele voert de motie van de Kamer niet uit, zegt hij. Hij wil in gesprek en hoopt dat ook de Tweede Kamer de staatssecretaris aanspreekt. Videoscheidsrechter Rob Dieperink is niet welkom op het WK voetbal. Hij zou daar als VAR worden ingezet, maar de FIFA heeft hem van de lijst gehaald na een arrestatie in Londen een maand geleden. Dieperink werd daar opgepakt op verdenking van aanranding van een minderjarige, schrijft de Telegraaf. De zaak is inmiddels geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar de FIFA zegt dat alleen scheidsrechters welkom zijn van onbesproken gedrag. Ook de KNVB heeft Dieperink nu teruggetrokken. Hij zou videoscheidsrechter zijn bij NEC Go Ahead Eagles. En hij wordt daar nu vervangen door de Kapelse scheidsrechter Clay Ruperti. Burgemeester Schepers van Voorne aan Zee heeft in Brielen een woning gesloten na de vondst van drugs. Afgelopen maandag werd in het pand aan het Mallegoud onder meer een 32 kilo MDMA, ecstasypillen en chemicaliën gevonden. De politie was getipt dat de drugs zouden liggen in het pand. De bewoner is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken, bezitten en verhandelen van harddrugs. Erben Wennemars stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Wennemars heeft dat besloten omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden succesvol is. Dat maakt het ingewikkeld om analyticus te zijn, erkent Wennemars ook zelf. De analist zat afgelopen seizoen al niet achter de microfoon tijdens de wedstrijden van zijn zoon. Hij kwam wel in beeld tijdens de winterspelen in Milaan, tijdens de 500, de 1000 en de 1500 meter. Zijn emotionele reactie tijdens de race van Joep Wennemars op de 1500 meter ging viraal. Uit enthousiasme knuffelde hij toen een wildvreemde medewerker van wie de bril stuk ging. Het weer vanmiddag nog enkele buien. Het is behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Het is een graad of 12. Vanavond is het overal droog. Ook vannacht dan is het droog. Maar aan het eind van de nacht neemt de kans op buien weer toe. Morgen begint de dag ook met buien. In de middag is het dan weer droog. 14 graden wordt het morgen. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Van een echte avondspits is natuurlijk geen sprake. Veel mensen zijn vrij vandaag. Op de A4 richting Amsterdam ben je wel 10 minuten extra kwijt. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp komt er een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen Gouda en Waddinxveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Nooy van de ANWB. In onze regio staat één file op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hendrik Ido Ambacht gaat door met de zogeheten mosquito's rond de velden van voetbalclub ASWH. De apparaten die een hoge pieptoon afgeven werken goed in het bestrijden van geluidsoverlast door jongeren, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. De pieptoon is vooral te horen door mensen met goede oren. Volwassenen horen de toon al niet meer. Een buurtbewoner en een bestuurslid van de voetbalclub kunnen de mosquito's met een app inschakelen zodra er overlast is. En dat is tot maart van dit jaar 153 keer gebeurd. Na een tijdje was te merken dat de overlast afnam, schrijft de burgemeester. En zo meldt RTV Dordrecht. Met een paar aanpassingen worden de mosquito's dus gehandhaafd rond de velden van voetbalclub ASWH. De politie heeft deze week in heel Nederland 14 mensen opgepakt tijdens een actie tegen omgebouwde alarmpistolen. In totaal zijn 50 adressen doorzocht, onder meer in Rotterdam en Kapel aan de IJssel. Er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Aanleiding was informatie uit Rotterdam, waar agenten ontdekten dat er wel heel veel alarmpistolen vanuit Estland waren opgedoken. Alarmpistolen mogen hier niet worden verkocht, maar ze zijn ook nog eens eenvoudig om te bouwen tot een echt pistool. Ze worden ook steeds vaker gebruikt bij schietpartijen. Onder andere de IJsselmondenschutter gebruikte een omgebouwd alarmpistool. Het kabinet wil een verplichte vaccinatie voor kippen. De inenting moet de kippen beschermen tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins werken en dat de eieren van ingeënte kippen goed te verhandelen zijn. Vaccins waren er al een tijdje, maar de sector was bang dat met name afnemers van buiten de EU geen eieren meer zouden willen van gevaccineerde kippen. Maar er zijn nu afspraken gemaakt met Canada, de VS en Japan en die landen beloven de eieren te blijven afnemen. Staatssecretaris Erkens komt eind dit jaar met een plan. En als eerste zouden pluimveehouderijen hun kippen moeten vaccineren. En later moet het vaccin ook beschikbaar komen voor kippen die als hobby door mensen worden gehouden. Bijna 1400 mensen willen auditie doen voor de nieuwe uitvoering van The Phantom of the Opera. De musical is over 2 jaar te zien in het nieuwe Luxor Theater. De producent zegt dat er niet eerder zo'n grote belangstelling was voor het meedoen aan een musical, ook niet bij grote producties als The Lion King. Het grote aantal audities zegt iets over de populariteit van The Phantom of the Opera nog altijd na 40 jaar. De audities gaan eind deze maand van start. De voorstelling is te zien vanaf februari 2028 in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Het weer, nog een enkele bui, graad of 12 is het. Vanavond wordt het overal droog. In de nacht is er weer een toenemende kans op een bui. Morgenochtend vallen er ook nog wat buien en dan wordt het uiteindelijk morgen 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Hocus Pocus, Pilatus Pas. Ik wou dat er weer een grote vrijdagavondshow was. En die staat precies op het punt van het beginnen. Nou, is dat nou toeval? Hè? Van harte welkom allemaal. Van harte welkom, dus leuk dat je er bent. Fijn dat je weer bent aangesloten bij het leukste vrijdagavondprogramma. Aan het begin van de avond hier op de Rechtstad FM. Ik denk dat ik het zo wel goed heb gezegd, denk ik. Ja, een hele goede avond dus. Leuk dat je er weer bij bent. Het weer is helaas wat minder. Ja, we zijn wel natuurlijk in april zijn we zeker erg verwend met goed weer. Maar vandaag valt dat een beetje tegen. Ja, afgelopen nacht was kort. Ik lag pas rond een uur of twee lag ik op bed. En dat had eigenlijk met niks te maken. Ik heb hooguit iets te veel cola gedronken 's avonds. Maar ja, voor de rest is het eigenlijk niet. Ik was gewoon om 12 uur wilde ik eigenlijk naar bed toe gaan. En toen zei mijn lichaam, nee hoor, jij bent nog niet moe. Dat gaat nog niet gebeuren. Dus ik heb niet zo heel veel geslapen. Maar voor de rest heb ik het wel lekker naar mijn zin. En ik heb heel veel zin om deze uitzending te maken. Zometeen komt hopelijk Nanda de uitzending ook weer verblijden met haar aanwezigheid. Ik zeg als het goed is, want vanochtend was het een beetje meh. Beetje ziekjes, vertelde ze me via de app. Hoop in ieder geval dat ze er vandaag vanavond gewoon lekker bij kan zijn. Want dat betekent dat het beter gaat. We gaan ons opmaken in deze uitzending voor het Eurovisie Songfestival. Daar gaan we sowieso daar natuurlijk nog even naar kijken. Of eigenlijk beter naar luisteren. Want dat is vooral wat we doen op een radio. Ik heb het bioscoopnieuws voor je. Ik heb een stoffen plaat voor je meegenomen. Een wist je dat? Met voorzetje van Nanda zal ik er ook gelijk bij zetten. Te veel om lekker te blijven luisteren. Ik ga in ieder geval beginnen met twee platen die komen van eerdere songfestivals. En dit zijn twee plaatjes die ik zelf heel erg leuk vind. Ik heb er eentje. Ik moet even kijken waar dit ook weer vandaan komt. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik heb het over Discotheque van The Roop. Dat komt uit 2021 in ieder geval. En The Roop zelf komt uit. Ik kan het helemaal niet vinden. Is dit Litouwen? Voor mij is het Litouwen. De meest beluisterd in Vilnius Litouwen. Dus dat zal dan waarschijnlijk wel. Voor mij komt dit dus uit Litouwen. En ik heb een Deense inzending van volgens mij 2022. Die helaas de halve finale helemaal niet doorkwam. Die is gewoon blijven hangen in de halve finale. Maar die vind ik eigenlijk zelf, vind ik deze het leukst. Dit is Vuur op Vlammen. Euve os Pohinende.

uur met alleen maar monsterhits. Dit vind je lekker, hè? Je hoort ze alleen hier. Hier. Op Drechtstad FM.

proefje van het Eurovisie Songfestival van de finale van morgen. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik de halve finales eigenlijk niet kijk. Maar goed, we gaan het er in ieder geval, als Nanda er zo meteen is, gaan we het er wel lekker even over hebben. Ja, het is zover. Het is inmiddels alweer een week bezig. Er zit nu wel een pauze ertussen van vandaag en gisteren. Ik heb het dan natuurlijk over de centrale eindexamens voor VMBO, HAVO en VWO. Want dat is een school waar ik zelf op lesgeef. En ik mag ook af en toe helpen bij de eindexamens. Ik heb zelf altijd HAVO-VWO eindexamenklassen gehad. Ik geef wiskunde op de middelbare school. Dus ik heb altijd van dat soort eindexamenklassen heb ik altijd gehad. En dit jaar een keertje niet. Omdat ik iets wat anders ben gaan doen. Ik ben eigenlijk een soort... de internationale schakelklasse geef ik nu les. Dus voor nieuwkomers dus. Als je vaker luistert, dan weet je dat. Die dus naar Nederland toe komen en zo snel mogelijk Nederlands moeten leren. En daar geef ik dan wiskunde aan. Want ja, in Nederland geven wij best wel talig les. En zeker ook wiskunde heeft heel veel taal natuurlijk eigenlijk in zich. Ook al lijkt dat misschien niet zo, maar dat zit er wel echt heel mooi zit dat erin verstopt. Ik heb bij de eindexamens heb ik ook mogen zitten. En ik heb bij het VWO eindexamen wiskunde mogen zitten. Want dat wordt tegelijk afgenomen. A, B en C. Nou, deze school heeft toevallig geen wiskunde C-leerlingen. Maar A en B heb ik wel in ieder geval even gezien. En ik vond vooral B... vond ik pittig. Ik had wel zelf het idee van... ja, ik kan dit allemaal wel zelf oplossen. Mag ik hopen, want ik heb jaren ook weer VWO wiskunde B lesgegeven. Ik kan dit allemaal wel oplossen. Maar ik vond de volgorde een beetje naar... Ik vond vraag 2 was echt een pittige opdracht. En meestal zit dat wat later in het examen. Dit waren uit mijn hoofd 18 opgaven die ze moesten oplossen. En ja, voor een opgave 10 of iets dergelijks... dat je over de helft van je examen bent en je gooit dan deze opdracht erin... die vond ik helemaal prima. Maar als opdracht 2 was het wel een beetje naar... Dat compenseerde wel met de eerste opdracht. Opdracht 1 was wel heel erg makkelijk. En er zit er altijd één hele talige opdracht in het wiskunde B-examen. Met een heel verhaal eromheen. En die was eigenlijk gewoon prima op te lossen. Dat ging over als je stuiterballen... Of als je een stuiterbal laat vallen, dan krijgt hij een bepaalde vorm eigenlijk. De stuiter van zo'n bal, letterlijk dat. En daar moest je dan vervolgens de formule van een van die stuiten opstellen. Klinkt heel ingewikkeld, maar dat viel eigenlijk best wel mee voor 7 punten, vond ik zelf. Want er zijn wel eens van die opdrachten geweest over... dingen met vectoren over hoe je letters op computerbeeldschermen krijgt en zo. Dat ik dacht, dan is deze context best prima te doen. Met een lekker stuiterballetje, dat was fijn. Wiskunde A trouwens, VWO, vond ik helemaal dikke prima. Dat is een leuke toets. Er zat echt weer van alles zat erin. Met hele leuke contexten. Onder andere over hoe kan je tegeltjes verdelen... als je een bepaald spelletje gaat spelen en zo. Dat was echt een heel leuk examen. Werd ik zelf daar eigenlijk wel echt heel blij van. Was mooi. Was goed om te zien dat er ook gewoon lekker in zat. Ik heb muziek voor je. Mr. Big, To Be With You.

Tegenwoordig bekend onder zijn echte naam Sananda Maitreya. Vroeger was het zijn artiestennaam Terence Trent D'Arby. Die hoorde hier op de Rechtse FM tijdens de grote vrijdagavondshow. En ik ga het bioscoopnieuws met je bespreken. Ja, waar kan je deze toch wat regenachtige hemelvaartsweekend dan toch maar naartoe? Nou, dat kan bijvoorbeeld naar Mortal Kombat 2 in de bioscoop. Mortal Kombat 1 was een lekker over-de-top actiefilm. Geschreven naar het bekende vechtspel. Waarbij je inderdaad tegen elkaar moest knokken. En dan kon je kon gewoon schoppen en slaan. Maar alle karakters die hadden ook wat bijzondere gaven. Zo had er eentje een laseroog en... Nou ja, de ander die kon een soort vuurbal uit zijn handen schieten. En de ander kon verdwijnen en op een andere plek verschijnen. Zodat hij in je rug kon aanvallen. Nou ja, weet je, dat soort dingen. En de film is daar natuurlijk ook naar gemaakt. Er zit niet echt een bijzonder goed verhaal achter. Het gaat erom, Mortal Kombat wordt gespeeld in toernooien. Het verhaal is, je kan een andere wereld kan je uitdagen. En als je een x-aantal keer, ik meen 10, achter elkaar wint, dan mag jij die wereld veroveren. Nou, daar gaat het eigenlijk om. Het is de 10e keer dat Aarde, Earthrealm, tegen een andere wereld speelt. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke. Ja, en die vorige 9 keren, die gingen verloren. Dus ja, keer nummer 10, ja, die moet gewonnen worden. Want anders, dag Earthrealm, dan wordt hij in ieder geval overgenomen door iets anders. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Gaat dat lukken, ja of nee? Dat is het idee erachter. Waar je wel even voor moet waken. Dit is geen film voor kleine kinderen. Zeker niet. Dit is een 16-plus film. En hij had wat mij betreft zelfs 18-plus mogen zijn. Wat mij betreft. Al is dat een andere categorie. Ik snap het. Ik weet het. Maar ik bedoel daar vooral mee. Dit is een 16-plus film. En de actie en de... bloed en rondvliegende ledematen en dat soort dingen is verschrikkelijk over de top. Er wordt in ieder geval in het spel, misschien ook wel in de film, ga ik je niet vertellen, door iemand doormidden gekliefd, bijvoorbeeld. En dan echt van kruin tot, tot enkels, gewoon en zo flop doormidden. Dat bijvoorbeeld. Daar moet je wel even tegen kunnen. Dus dat is een beetje de waarschuwing die ik je meegeef. Als je niet zo heel erg goed tegen bloed en rondvliegende ledematen en dat soort dingen kan, ga niet. Sla hem even over. Maar kan je daar wel tegen en heb je zin in, toch een beetje zinloze actie, zonder al te goed verhaal en weer gewoon lekker af en toe ook een beetje lachen, want er zit ook veel humor in deze film, dan kan ik je deze film van harte aanraden. Ga dan vooral lekker naar deze fijne film Mortal Kombat 2. Ja, ik word hier heel blij van. Nieuw album van de Rolling Stones. Dit is In the Stars. En dat is het. Dit zou nummer 2 op het nieuwe album moeten worden. Ik word hier echt heel blij van. Ik heb heel veel zin in het nieuwe album van de Stones.

Maar toevallig zitten er wel meer tannines in zwarte thee, zeg maar. Er zit ook een klein beetje in groene thee. En daardoor zouden dus met groene thee zouden bijvoorbeeld ook wat kleine plekjes met aanslag zouden kunnen komen. Die worden trouwens ook bruin. Dat maakt niet zoveel uit. Het heeft niks te maken met de kleur van de thee. Maar het zijn dus tannines die erin zitten. En dat wordt... Hier wordt het vertaald met looistoffen. Ja, dat is een beetje een bijzondere soort stof. En die gaan aan de rand van je, aan je mok, gaat die dus vast plakken. Kan natuurlijk ook aan glas, dat is ook allemaal prima. Het zit gewoon in theebladeren dus. En dus voornamelijk zwarte thee, daar komt het door. Als je de thee laat afkoelen of langer laat staan in de mok... dan wordt het ook steviger aan het materiaal gehecht. Als tip kan je natuurlijk dus je mok zo snel mogelijk omspoelen... nadat je thee hebt gedronken. En dan blijft in ieder geval minder van die tannines blijven eraan vastplakken. Maar zit er nou toch wat op? Ja, dan kan je een aantal dingen doen. Je kan baking soda dus bakpoeder is dat... met heet water mixen en er dan gewoon even lekker in laten staan. Heet water met azijn, dat werkt ook. Dus zowel een zuur als een bazen. Hey, scheikunde. Die werken allebei. Of, en dit vind ik zelf de leukste eigenlijk... een bruistablet om kunstgebitten mee schoon te maken. Daar kan je het ook mee wegzetten. Want die bruis, die helpt dus blijkbaar ook... om in ieder geval lekker die tannines te kunnen verwijderen... van jouw mok. Zo, dat was de Wist je dat? Het is jammer dat Nanda er niet bij is om zelf aan te horen wat ze er nou precies mee kan doen. Maar goed, dan moet dat maar bijvoorbeeld met deze muziek. Maskenada is dit van de Black Eyed Peas.

0: Justin!
1: Forget Me van Louis Capaldi hier op Drechtstad FM. Ja, het einde van uur nummer 1 is in zicht. Maar maak je geen zorgen, uur nummer 2 staat ook weer gewoon te popelen om te gaan beginnen. Dus geen zorgen, blijf lekker luisteren, blijf hangen hier op Drechtstad FM. Ik ga het uur afsluiten met Simon Keizer. Zullen we nog één keer een nieuw uurtje doen? Dat misschien?

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven in de Rotterdamse haven zijn helemaal klaar met de spoorblokkades van Geef Tegengas. Vandaag is het spoor voor de 7e dag op rij geblokkeerd door de activisten. En het einde is nog niet in zicht als het aan de actiegroep ligt. Ondernemersvereniging Deltalinx is boos. De acties zijn gevaarlijk, vindt de club. En als Geef Tegengas de treinen van NS had geblokkeerd, was er al lang ingegrepen. Het belang van het goederenvervoer in de haven is minder zichtbaar, zegt Deltalinx. De ondernemers roepen de landelijke politiek op om in te grijpen. Hendrik Ido Ambacht gaat door met de zogeheten moskito's rond de velden van voetbalclub ASWH. De apparaten die een hoge pieptoon afgeven werken goed in het bestrijden van geluidsoverlast door jongeren, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. De pieptoon is vooral te horen door jonge mensen. Volwassenen horen de toon vaak al niet meer. Een buurtbewoner en een bestuurslid van de voetbalclub kunnen de moskito's met een app inschakelen zodra er overlast is. Dat is tot maart van dit jaar 153 keer gebeurd. Na een tijdje was te merken dat de overlast afnam, schrijft de burgemeester. En de gemeente gaat er nu in iets gewijzigde vorm mee door, zo meldt RTV Dordrecht. Het kabinet wil een verplichte vaccinatie voor kippen. De inenting moet de kippen beschermen tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins werken en dat de eieren van ingeënte kippen nog goed te verhandelen zijn. Vaccins waren er al langer, maar de sector was bang dat met name afnemers buiten de EU geen eieren meer zouden willen van gevaccineerde kippen. Maar daarover zijn afspraken gemaakt met Canada, de VS en Japan. Staatssecretaris Erkens komt eind dit jaar met een plan. En als eerste zouden pluimveehouderijen hun kippen moeten vaccineren. Later moet het vaccin ook beschikbaar komen voor kippen die als hobby door mensen worden gehouden. Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe krijgen zondag rust van Feyenoord-trainer Robin van Persie. Japan had gevraagd om de spelers te ontzien met het oog op het WK. Beide spelers zijn fysiek en mentaal vermoeid na een lang en zwaar seizoen. Zo heeft van Persie gezegd op de persconferentie. Tegen PEC Zwolle krijgt Raheem Sterling nu een basisplaats. PEC Zwolle Feyenoord begint zondag om 2:30 en is live te volgen op Radio Rijnmond. Het weer, vanavond is het overal droog, maar in de nacht neemt de kans op buien weer toe. Morgenochtend vallen er ook nog een paar buien. En morgenmiddag is het weer droog. Morgen is het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Marsan.
1: Ja, en ook kusjes hier vanuit de studio hier op Drechtstad FM. Ik zit er nog niet helemaal klaar voor morgenavond. Want dan is het natuurlijk de finale van het Eurovisie Songfestival. En ik moet zeggen, ik heb er gewoon heel weinig van meegekregen deze keer. Normaal gesproken ben ik echt beter voorbereid. Heb ik alle liedjes al geluisterd. Ik kijk niet naar de halve finales. Want ja, ik heb geen zin om alle optredens eigenlijk twee keer te zien. Dus dat vind ik dan weer een beetje zonde van mijn tijd. Maar ik heb dan wel alle liedjes al een keer vaak beluisterd. Of in ieder geval... waarvan de boekmakers zeggen dat hij mogelijk wel eens zou kunnen gaan winnen. Ja, heb ik dit keer eigenlijk allemaal niet gedaan. Het leeft helaas niet zo in Nederland. Ik begrijp de reden waarom Avro Tros heeft gezegd... om niet naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Om een afgevaardigde van namens Nederland te sturen. Maar ik vind het toch jammer. Het moet toch wel... Wat mij betreft is het Eurovisie Songfestival namelijk gewoon een muzikaal feestje. En wat mij betreft zou het dat ook gewoon lekker mogen blijven. Waar ik wel zin in heb, is om zometeen nog even langs de supermarkt te rijden... en wat hapjes te kopen voor morgenavond. Er moet wel natuurlijk een feestje gebouwd worden dan. Ondanks alles, wat mij betreft. Wat ook een feestje is, dat is deze band. Dat is Casey and the Sunshine Band. Die ga je in ieder geval niet vinden op het Eurovisie Songfestival de komende tijd. Zometeen ook een liedje over mij. Sexy Thing heet het nummer. Dan David DJ. En ik heb Jason Mraz voor je. Dit is een met I Feel Like Dancing. Dit is dus Give It Up van Casey and the Sunshine Band.

Jason Mraz, I Feel Like Dancing. Ja, dat kan je niet zeggen van het liedje wat ik zo meteen ga draaien. Althans, ik denk het niet. De stof van plaat van deze week, die komt uit 1987. Was namelijk precies op tijd klaar voor het moment dat die ingediend moest worden. Want dat was namelijk in 1988. De titel van het liedje heeft ook te maken met waarvoor die dan ingediend moest worden. Want het liedje Barcelona, ja, daar komt het, zo heet het nummer. Ja, moest natuurlijk gemaakt worden voor de Olympische Spelen van Barcelona 1992. Ik was er toen niet bewust meegemaakt. Maar gelukkig zijn we er nog om dit hele fijne liedje te beluisteren. Van Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Man, denk ik, met de beste stem ter wereld ooit. Denk ik zomaar. En misschien ook wel de vrouw met de beste stem ter wereld ooit. Want Montserrat Caballé is een operazangeres. Freddie Mercury was gewoon verliefd op opera ook. Naast heel veel andere soorten muziek was opera een van de muzieksoorten waar hij gewoon heel erg gelukkig van werd. En hij wilde dus gewoon heel graag een liedje met haar samen maken. Met mevrouw Caballé. Ze hadden elkaar in 1987 ontmoet. En daar uiteindelijk is deze prachtige samenwerking van gekomen. Ik heb de single versie van 4,5 minuut voor je klaarstaan. En ik draai hem heel graag voor je vandaag. Als stoffenplaat Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Dit is Barcelona.

Ja, van oud songfestival deelnemer voor IJsland, Dadi Freyr, hoor je hier. I Don't Wanna Talk. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. Volgens mij een paar weken geleden, zoiets. Too Much, vorige week zelfs. Ja, zo moet ik zeggen. Too Much, Not Enough. En dit is een van de eerste plaatjes op dat album. En ik vond het gewoon erg leuk om je deze even te laten horen. Ik heb nog veel meer nieuwe muziek voor je meegenomen. Ik heb ook van een... het is een Belgische artiest. Ja, artiest is het inderdaad. Die soul met pop, funk en jazz combineert. En dan is ze ook nog eens een keer maar 23. Ze heeft klassieke muziek gestudeerd aan het conservatorium. En maakt dan dit soort plaatjes. Ik ga Till We Meet voor je draaien. Dit is Birthday.

Ja, toch leuk hè, zo'n lokaal bandje. De Plaag hier op Drechtstad FM. Ik heb vooral eigenlijk gewoon nog heel veel leuke muziek aan je, voor je klaarstaan. Die ik gewoon jou heel graag wil laten horen. Dus ik ga daar gewoon ook gewoon lekker mee verder. Ik moet helaas zo zeggen dat Nanda er vandaag niet helemaal bij kon zijn in de uitzending. Maar ja, die zien we volgende week in ieder geval gewoon wel weer lekker terug. Ik heb heel veel zin om muziek te draaien, dus dat ga ik zeker doen. Ik heb Kygo met Ava Max. Whatever, die komt er zo meteen aan. Een beetje Shakira-covertje is dat. Jimmy Cliff met Reggae Night. Die ga ik nu voor je draaien. En een plaatje die ik zelf al een tijdje niet meer heb gedraaid op de radio... is Zombie van Youngblood. Komt er ook zo aan.

Louis Theroux gezien, de Britse interviewer. Deze Youngblood, want daar is het liedje Zombie van. Ja, het is wel een hele aparte, vreemde vogel om te zien. Maar eigenlijk, dus als je hem achter de schermen ziet, echt een super lieve jongen. Ondanks dat hij van deze knijterharde muziek... En dit is nog een zacht liedje, hè? Knijterharde muziek maakt hij af en toe. Nou, het zit erop. Dit was weer een, grote vrijdagavondshow hier op Drechtstad FM. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik in ieder geval wel. Ik ga je heel veel plezier wensen, denk ik. Als je het Eurovisie Songfestival morgen gaat kijken. Ik ga dat in ieder geval wel doen. En ik heb daar ook gewoon heel veel zin in. Ik heb zelf morgen nog een opleidingsdag van mijn coachingsopleiding. Dus dat is heerlijk in het weekend. Maar ach, hemelvaartsdag was ik vrij. Dus dat compenseert dan weer een beetje. Ik ga afsluiten en dat doe ik met Miles Smith. Dit is Stay If You Wanna Dance. Tot volgende week.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Ambulance Dienst Zuid-Holland-Zuid maakt zich grote zorgen om een medewerker die al 3 dagen wordt vermist op het Caribisch eiland Saba. De 53-jarige man was er aan het werk voor een andere medische organisatie en keerde niet terug van een wandeling. Er is woensdagavond nog uitgebreid naar hem gezocht met een drone en een warmtecamera, maar tevergeefs. Helemaal zonder hoop is de ambulance dienst niet, zegt een woordvoerder tegen RTV Dordrecht, want de man is goed getraind op extreme omstandigheden. Belangenvereniging Delta Links wil dat de politiek wat doet tegen de aanhoudende acties van Geef Tegengas. Vandaag is het spoor voor de 7e dag op rij geblokkeerd in de haven. En de activisten die willen nog wel even doorgaan. Ondernemersvereniging Delta Links is boos. De acties zijn gevaarlijk. En als Geef Tegengas de treinen van NS had geblokkeerd, was er al lang ingegrepen, vermoeden de havenbedrijven. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen, heeft de politie laten weten aan Omroep 2. De A29 is weer vrij na een ongeluk ter hoogte van Numansdorp. Rond 5:30 was daar een auto over de kop gevlogen in de rijrichting van het zuiden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe de auto over de kop kon gaan is niet bekend. De rommel is opgeruimd en de auto weggesleept. Maar op het hoogtepunt van het ongeluk stond er een file met ruim een uur vertraging achter het ongeluk. Het weer vanavond is nog droog. In de nacht toenemende kans op buien. Minimum temperatuur 1 graad of 3. Morgenochtend is nog kans op een bui. In de middag is het dan weer droog. Dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Sick beats. Drechtstad FM. No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. This radio station. The best house and techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Ja, welkom. Oh, niet ja. Welkom bij Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert in dit geval. We zijn er weer met de nieuwe aflevering. En we gaan weer lekker de techno draaien. Zoals elke week eigenlijk doe ik dat wel. Maar nu mag dus Mac Thrill aan de slag. Die gaat een uur heerlijk techno draaien. En zometeen gaan we nog even lekker spreken over de ins en outs van zijn DJ zijn. Dus lekker luisteren. Basic Beats.

0: We moeten wel even de microfoon aanzetten. Mac Thrill hoor je. Een geweldige set, man.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het
0: Koptelefoon wat zachter zetten, denk ik. Ja.
1: Ja, ik vond het echt geweldig om hier te draaien. Ik vond het hartstikke tof. Bedankt voor de uitnodiging. En ik zou zeggen, hou me in de gaten. En hou jullie in de gaten. Ik bedoel, hartstikke bedankt voor de spot.
0: Ja, nee, jij bedankt voor het draaien natuurlijk. Maar als het goed is, kunnen we jou binnenkort ook nog horen ergens anders.
1: Ja, dat klopt. Ik draai ik op Lepeltje Lepeltje. Op Silent Disco. Maar het is Immersive Disco. Dus dan heb je ook een vest aan. En dan krijg je ook de trillingen van de bas erbij.
0: Ja,
1: dus,
0: dat heb ik gezien. Dat is inderdaad,
1: een soort van 4D experience. Dus dat is wel echt heel vet.
0: Heel apart is dat. Heb je dat ooit ervaren, dat? Of?
1: Nee. Ik was daar gisteren. En het was echt heel bijzonder.

0: Ja, ja. Oh, heb je toen zo'n vest aangehad?
1: Ja, ja, ja, ja, zeker. Dat was echt heel grappig. Dus,
0: Want je voelt dan echt de bassen?
1: Ja.
0: Of?
1: Ja, de bas die voel je dan echt zeg maar gewoon op je borst. En op je rug, het is echt heel bizar.
0: Ja, oké, okay. Dus normaal heb je met Silent Disco mis je die gevoel eigenlijk. Ja, ja, hè? Het gevoel van de bas. En dat simuleert dat eigenlijk.
1: Ja, ja, dat klopt. Kijk. Dus, ja, dat is hartstikke tof.
0: Kijk, ja, wel bizar. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar dat. Ja. Ik heb het nog nooit gezien. Is dat veel gebruikt? Nee, hè?
1: Nee, nee, het is vrij nieuw. Ik was toch voor gevraagd in samenwerking met een nieuw concept. Dus ik zei, laat maar uitproberen.
0: Ja. Ja, zo, nou ja, ik zou bijna zelf gaan kijken om... Ja. Zo nieuwsgierig als ik ben naar dat vest.
1: Ja, dat snap ik. Ja, er staan ook nog wel techno dingetjes, maar dat is rond ADE is dat. Dus dat is ja, okay. Nog in de loop.
0: Oké, okay, en want jij draait niet met wantij?
1: Nee, dan heb ik twee privéboekingen. Dus,
0: Ja, nee, die gaan voor natuurlijk. Ja, geld moet rollen. Hè?
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Ja, dus oh ja, je bent ook te boeken voor andere dingen.
1: Ja, ja, zeker, dus, zeker. Ja. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Dus,
0: ja, nee, ja, dat is leuk. Ja, maar ADE, daar heb ik ook inderdaad gezien. Daar heb jij vorig jaar toen nog gestaan?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was een back-to-back set met een andere DJ. Maar dat was hartstikke leuk. Het was echt mijn tweede keer ADE. Het jaar daarvoor heb ik met een DJ-mentor heb ik daar gestaan. Dus het was hartstikke tof. Het was echt een zaal vol mensen en... Eurodance en techno. Dat is echt een goede combinatie.
0: Eurodance en techno, oké. Okay. Ja. Wat, ja, echt die oude Eurodance of?
1: Nee, wel die moderne.
0: Wel moderne, ah, oké. Okay. Ja, ja, nee, inderdaad. Dat is, ja, want dat is ook weer helemaal terug, hè, die Eurodance.
1: Ja, precies. Ja. Dat is echt heel tof.
0: Ja, ja, je hoort het ook wel als je zeg maar de muziek gaat uitzoeken bij bepaalde sites. Dat je dan inderdaad die Eurodance-achtige dingen ook tussen de technolijst al hoort.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja, dat is zo.
0: Het is apart, maar goed. Ja, alles komt weer terug en gaat weer heen en weer. Dus ja. Ja,
1: precies.
0: Maar ja, dat maakt het wel interessant natuurlijk om te blijven draaien en de muziek te checken.
1: Ja, zeker. Gewoon de variatie is gewoon heel erg tof. En nou, wat je bij techno ziet is natuurlijk de harde drops. Dat is hartstikke leuk. En de Eurodance zorgt ervoor dat jongere mensen... Het was eigenlijk een combinatie van jong en oud wat er was. Ja. En dat dus werkt gewoon heel goed samen. Dus super tof.
0: Oké. Okay. Dus met deze ADE sta je dan ook weer daarbij?
1: Ja, ja, zeker. Vorig jaar en het jaar ervoor stond ik zeg maar in een boekstore. Gewoon een boekenwinkel omgetoverd naar een soort van stage. En dit jaar is het weer het geval. Dus echt super kick. Ja, overal kijken.
0: Ja, dat is ADE. Ja. Overal waar je maar een DJ kan neerzetten, staat een DJ volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is geweldig.
0: Maar om heel veel DJ's te checken en verschillende sounds te checken, dan is het wel ideaal om daar naartoe te gaan natuurlijk. Want ja, je kan overal binnenvallen en je wordt verrast door verschillende soorten stijlen.
1: Ja, precies.
0: En verschillende DJ's.
1: Ja, exact. Dus je weet echt niet wat er is. Je loopt langs een cafeetje en dan staat er iemand te draaien. En dan denk je, oké, wat is hier aan de hand? Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, en voor hetzelfde geld komt er een mega producer langs, weet ik veel wat, die jou een keer oppikt.
1: Dus. Hopelijk, want dat zou
0: wel
1: mooi zijn.
0: Het is wel de plek om het te zijn, natuurlijk, ja, hè? ADE. Ja.
1: Zeker weten.
0: Oké, okay, leuk, hartstikke leuk. Hebben we ook nog Soundcloud en zulke soort dingen? Ja, waar je nog wat kunnen luisteren van jou?
1: Ja, zeker. Op Soundcloud ben ik te vinden als Mac Thrill Music. En op Instagram ook. Dus Mac Thrill Music.
0: Thrill was de thriller. Ja. Ja. Mac de vrachtwagen.
1: Ja. Michael Jackson, thriller. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, precies. Heb je thriller klaarstaan toevallig?
1: Nee.
0: We gaan zo naar het nieuws en dan neem ik het over. En dan probeer ik het met dit evenaren. Zoals elke week. Misschien elke keer als wij een gast DJ hebben. Probeer ik wat bij aan te sluiten. Ja, ik zou zeggen... kijk, daar is de track alweer.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

Dat was het dan weer voor deze keer. Basic Beats op jouw radio en televisie natuurlijk. We hadden eerder Mac Thrill, die een geweldige set had neergezet. En ja, ik hoop dat ik heb kunnen evenaren. Ik kreeg thumbs up, dus dat klinkt, dat ziet er al heel goed uit. Ja, voor nu is het dus afgelopen. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk. Want het wordt herhaald op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. En op televisie natuurlijk bij TV Papendrecht. Op donderdagavond en zaterdagavond om 9 uur. Jawel, hou het allemaal in de gaten. Ook op YouTube van TV Papendrecht is het allemaal te bekijken. En terug te luisteren via SoundCloud. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. En graag tot de volgende keer.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Energy of Trance.
6: Drechtstad FM.
7: Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
8: Welcome to episode 401. I am Astik. Thank you for tuning in. In the next hour, bring the energy of trance music for weekend boost. This week, great start with Wine and Rose with Abatín Iglesio Bernardi. Next, the extended mix of Subtle Hint of Madness by It Was Eva. and DJ K mix with extended mix of Intergalactic. And of course, a special track of the week and lots more great tracks selected for you. Hope enjoy and stay tuned.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen 2 helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Enige

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Dat is Studio Time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor hem eigenlijk ontiegelijk hard.
1: Ja, zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen, ja. Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
3: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
3: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. Uh-huh. En het betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment... Ja, de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd... een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja.
0: Ja,
1: die klinkt beter.
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Yeah.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards. Yeah. Paul Gilbert heb ik een aantal keren ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met die ik nog zou willen ontmoeten en zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnen komt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet, over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt wel, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien de vraag hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet wie die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar was de Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, ja, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Weet je? Toen ik als puber daarnaar luister, dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoenen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow, dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriani, zo met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja.
0: Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Ik prop hem klaar staan.
1: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel of dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, want dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Nightary, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n hals en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijden. Dat heeft ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hannah Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband, maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus en dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. En, dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Uh-huh. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Record Planet Record in Eindhoven in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hé. Ja,
1: lekker afsluiten.
0: Precies, is het anders als gitaar.
1: Ja.
0: Uh-huh. Oké.
1: Okay. Knik eens over Toms.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay, nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want, nou ja, goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. Ja, en werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou ja, goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan... Dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat... Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar ja, meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit, ja, dit is een heel bijzonder iets. En ja, daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder geprest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus ja. Ja, gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Ja, okay. Dankbaar ervoor.
0: Oké. Okay. Nou, laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder de indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt. Om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die teksten op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi, mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we er mee geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem, aan bed, zeg maar, hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja, ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Hè? Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. En dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar, want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van de Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet, mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maand, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor, binnen bands. En

0: was, dan hebben we even een belletje verhuld dat het even aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen, hè? En dat is dan de productie, zeg maar, dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt, hè? Van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het mijn belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
1: Nee, dat was ik helemaal niet bang voor.
0: Nee hoor, maar nou, nee. Ja, bedoel je. Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
1: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, je neemt aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
0: Ja, in alles. Nou ja, zeker.
1: Maar
0: het
1: is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
0: Absoluut. Ja, ja. Absoluut.
1: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
0: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, ik... dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
2: Welk nummer?
0: Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
1: Future Invention?
0: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
1: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Hè? Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, bedoeld, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit om... We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je echt... Je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's speaker. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we het iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat het, Hallux bij Mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter te staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Anders spelen als dat...
1: Dat is zeker waar. Dus het is een heel ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merchstand... om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is het gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxeun gezegd... maar Mark die speelt... die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt... die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan. Weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar ik hoorde over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, oh man. Ja, dat zou. Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Ja, anders is het klaar. En, dus daar dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk, graag zelfs, ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Het was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen 2 helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.